Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

soms eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Sinds 18 juli mogen er vanwege de verzwakte brug geen zware voertuigen meer overheen rijden. Maar volgens minister Karremans doet een klein aantal chauffeurs dat toch. En daarom wordt er nu extra streng gecontroleerd. Chauffeurs die het verbod overtreden worden van de weg gehaald en beboet. Rijkswaterstaat telde vorige week nog iedere dag zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard Universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit de rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Een passagier van een Ryanair-vlucht is vorige maand bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raampje was ingeslagen door een onderdeel van de motor. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB. De man zat bij het raam en werd tot zijn schouders naar buiten gezogen. Andere passagiers wisten hem nog terug het vliegtuig in te trekken. In de motor waren eerder al resten van vogels gevonden en nu wordt onderzocht waardoor het motoronderdeel van het toestel kon losraken. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5.000 migranten zonder papieren, onder wie 1.900 minderjarigen.

weer. Het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Sinds 18 juli mogen er vanwege de verzwakte brug geen zware voertuigen meer overheen rijden. Maar volgens minister Karremans doet een klein aantal chauffeurs dat toch. En daarom wordt er nu extra streng gecontroleerd. Chauffeurs die het verbod overtreden worden van de weg gehaald en beboet. Rijkswaterstaat telde vorige week nog iedere dag zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard Universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Een passagier van een Ryanair-vlucht is vorige maand bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raampje was ingeslagen door een onderdeel van de motor. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB. De man zat bij het raam en werd tot zijn schouders naar buiten gezogen. Andere passagiers wisten hem nog terug het vliegtuig in te trekken. In de motor waren eerder al resten van vogels gevonden en nu wordt onderzocht waardoor het motoronderdeel van het toestel kon losraken. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5.000 migranten zonder papieren, onder wie 1.900 minder.

Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Sinds 18 juli mogen er vanwege de verzwakte brug geen zware voertuigen meer overheen rijden. Maar volgens minister Karremans doet een klein aantal chauffeurs dat toch. En daarom wordt er nu extra streng gecontroleerd. Chauffeurs die het verbod overtreden worden van de weg gehaald en beboet. Rijkswaterstaat telde vorige week nog iedere dag zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard-universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit de rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Een passagier van een Ryanair-vlucht is vorige maand bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raampje was ingeslagen door een onderdeel van de motor. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB. De man zat bij het raam en werd tot zijn schouders naar buiten gezogen. Andere passagiers wisten hem nog terug het vliegtuig in te trekken. In de motor waren eerder al resten van vogels gevonden en nu wordt onderzocht waardoor het motoronderdeel van het toestel kon losraken. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5.000 migranten zonder papieren, onder wie 1.900 minderjarigen.

weer. Het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De Amerikanen dreigen Iran economisch ongekend streng te isoleren. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, volgen er komende week nieuwe maatregelen. De combinatie van economische druk en de blokkade in de straat van Hormuz moet er volgens Bessent voor zorgen dat niets de Iraanse havens nog in of uit kan. Volgens vicepresident Vance is het verlagen van de olie- en benzineprijzen voor de Amerikaanse burgers nu de belangrijkste prioriteit. In het bosgebied tussen Elst en Veenendaal woedt op dit moment een natuurbrand. Volgens de veiligheidsregio Utrecht gaat het om een deel van de Remmerdense heide. Het vuur beslaat zo'n 4500 vierkante meter en er zijn twee bosbrandbestrijdingspelotons ingezet. Verder wordt met watertransporteenheden extra bluswater naar het gebied gebracht. De brandweer blijft tot nader order ter plaatse bij de natuurbrand. In Frankrijk is een tiener van 15 opgepakt in verband met de dood van twee brandweermannen vorige maand. Ook zijn 22-jarige broer werd aangehouden, maar die mocht later weer naar huis. Waar de tiener precies van wordt verdacht is niet duidelijk. De brandweermannen kwamen op 21 juli op een melding af van een brand in een dennenbos. Omdat het vuur razendsnel om zich heen greep, werden ze ingesloten en konden ze niet meer ontkomen. De spuitgasten zijn postuum onderscheiden. In Oosterhout in Brabant is vannacht een man in een woning gewond geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer was aanspreekbaar. Hij is voor verdere behandeling naar een ziekenhuis gebracht. Vanwege de ernst van de situatie is ook een traumahelikopter ingezet. Naar de verdachte van het steekincident wordt nog gezocht. De toedracht van de steekpartij in Oosterhout wordt door de politie verder onderzocht.

Het weer iets minder drukkend, maar opnieuw tropisch met pieken rond de 38 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De Amerikanen dreigen Iran economisch ongekend streng te isoleren. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, volgen er komende week nieuwe maatregelen. In het bosgebied tussen Elst en Veenendaal woedt op dit moment een natuurbrand. Volgens de veiligheidsregio Utrecht gaat het om een deel van de Remmerdense heide. In Frankrijk is een tiener van 15 opgepakt in verband met de dood van twee brandweermannen vorige maand. Ook zijn 22-jarige broer werd aangehouden, maar die mocht later weer naar huis. In Oosterhout in Brabant is vannacht een man in een woning gewond geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer was aanspreekbaar. Hij is voor verdere behandeling naar een ziekenhuis gebracht. Het weer iets minder drukkend, maar opnieuw tropisch met pieken rond de 38 graden bij een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Zware regenval heeft in het oosten van Japan zeker 4 mensen het leven gekost. Ook wordt er nog iemand vermist. In de prefectuur Chiba, net ten oosten van Tokio, viel in 1 etmaal 360 mm regen. In verband met mogelijke aardverschuivingen moeten ruim 126.000 mensen uit het gebied vertrekken. Straten en spoorwegen staan blank en zeker 25.000 huishoudens zitten zonder stroom. Op vliegveld Tokio Narita zijn zo'n 7.000 reizigers gestrand tijdens de drukste Japanse vakantietijd. Luchthavenpersoneel deelt dekens, eten en drinken uit. De Amerikanen dreigen Iran economisch ongekend streng te isoleren. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, volgen er komende week nieuwe maatregelen. De combinatie van economische druk en de blokkade in de straat van Hormuz moet er volgens Bessent voor zorgen dat niets de Iraanse havens nog in of uit kan. Volgens vicepresident Vance is het verlagen van de olie- en benzineprijzen voor de Amerikaanse burgers nu de belangrijkste prioriteit. In het bosgebied tussen Elst en Veenendaal woedt op dit moment een natuurbrand. Volgens de veiligheidsregio Utrecht gaat het om een deel van de Remmerdense heide. Het vuur beslaat zo'n 4500 vierkante meter en er zijn 2 bosbrandbestrijdingspelotons ingezet. Verder wordt met watertransporteenheden extra bluswater naar het gebied gebracht. De brandweer blijft tot nader order ter plaatse bij de natuurbrand. In Frankrijk is een tiener van 15 opgepakt in verband met de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Ook zijn 22-jarige broer werd aangehouden, maar die mocht later weer naar huis. Waar de tiener precies van wordt verdacht, is niet duidelijk. De brandweermannen kwamen op 21 juli op een melding af van een brand in een dennenbos. Omdat het vuur razendsnel om zich heen greep, werden ze ingesloten en konden ze niet meer ontkomen. De spuitgasten zijn postuum onderscheiden.

Het weer iets minder drukkend, maar opnieuw tropisch met pieken rond de 38 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

0: lekker energiek begin van de show weer vandaag. The Cars, You Might Think. Goedemorgen.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
2: Goedemorgen Beverland.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: 7 over 7, goedemorgen, vrijdag 14 augustus. Het is dag 226 in 2026. Goedemorgen Beverland, vrijdag de 14e. De laatste werkdag van de week en het weekend komt in zicht. Vandaag is het Wereld Hagedissendag. Een dag waarop deze bijzondere reptielen eens in het zonnetje worden gezet. En terwijl de zomer gewoon los en doorgaat, loopt ook onze eigen teller verder. Nog 47 dagen tot mijn allerlaatste Beverlandse Ochtendshow op 30 september. We gaan vervroegd met pensioen, maar zover zijn we nog lang niet. Eerst maken we er samen nog een mooie vrijdagochtend van met het laatste nieuws uit de Beverlanden. Uiteraard heb ik zometeen het weer al voor je. En natuurlijk de bovenste, beste muziek, want voor minder doen we het niet. Welkom.

0: En op Wereldhagen deze dag, wat vandaag is, mag natuurlijk de Lizard King himself niet ontbreken. Mr. Mojo Rising, oftewel Jim Morrison, samen met The Doors uit 1971. En Love Me Madly. 7:15, goedemorgen, vrijdagmorgen. En ook vandaag staat de Beveland opnieuw een prachtige, maar zeer warme zomerdag te wachten. De ochtend begint zacht met een temperatuur van ongeveer 19 graden. Er is weinig wind. Aanvankelijk waait er slechts een zwakke zuidwestenwind. Later draait hij naar het westen en dan weer naar het noord-noordwesten. De zon die krijgt vandaag opnieuw alle ruimte. Met maar liefst 14 zonuren warmt het al heel snel op. Rond het middaguur zal het ongeveer 28 graden zijn. En in de loop van de middag bereikt het kwik het maximum van 33 graden. Op sommige plaatsen zelfs 36 graden. De luchtvochtigheid blijft met 57% relatief laag, waardoor de warmte droog aanvoelt. De noord-noordwestenwind zorgt later vandaag voor een beetje verkoeling, maar het blijft uitgesproken warm vandaag. Ook vanavond is het met ongeveer 23 graden nog heerlijk warm om buiten te zitten. Kortom, een stralende zomerdag met gemiddeld zo'n 33 graden, 14 uur zon, een later aantrekkende noord-noordwestenwind en absoluut, maar daar ook absoluut geen regen. Geniet van het mooie weer, maar houd rekening met de hitte. Drink voldoende water. Zoek tijdens de warmste uren de schaduw op en bescherm jezelf goed tegen de zon. Let ook een beetje op elkaar. Vooral de wat oudere mensen onder ons, die hebben momenteel best wel last van deze temperaturen. Vrijdagmorgen 14 augustus in het nieuws vanmorgen. Boerenprotest op N59 verwacht honderden deelnemers. Massale vissterfte in Badse Spuiboezem baart zorgen. Kruispunt in Wemeldingen week afgesloten voor werkzaamheden. En de postbrug bij Wemeldingen is straks vanaf 8 uur vandaag gesloten. Eveneens wegens onderhoudswerkzaamheden.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

voor Stella Lefty, Boston in de Beverlands Ochtendshow. 6:05 vrijdagmorgen. Goedemorgen. 14 augustus, het is vandaag Wereld Hagedissendag. Een dag voor een diertje dat je misschien niet iedere dag tegenkomt, maar dat wel een belangrijke rol speelt in de natuur. Hagedissen die houden van warmte en zon en zijn bovendien uitstekende insecteneters. Dus als je er eentje in je tuin of tijdens een wandeling ziet, heb je eigenlijk een kleine natuurlijke ongediertebestrijder gespot. Ook in Zeeland zijn hagedissen. Denk niet dat ze alleen maar in tropische gebieden voorkomen, want ook in Zeeland kennen we er een paar. De levendbarende hagedis komt in onze provincie voor en houdt zich vooral op in zonnige, beschutte gebieden. Nou, dat kan momenteel overal zijn. Je moet wel een beetje geluk hebben om er eentje te zien. Ze zijn ontzettend snel, schuw en ze verdwijnen bij het minste of geringste geluid tussen het gras of onder de begroeiing. 14 augustus dus, landelijk, nou niet alleen landelijk, het is gewoon Wereld Hagedissendag. En dat vieren we op streek op de Nederlander een klein beetje mee in de ochtendshow.

0: 14 augustus, vrijdagmorgen. Wereldhagedissendag uit Australië. King Gizzard and the Lizard Wizard. Grow wings and fly.
1: We zijn zo bij je terug met meer muziek.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amerikanen dreigen Iran economisch ongekend streng te isoleren. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, volgen er komende week nieuwe maatregelen. In het bosgebied tussen Elst en Veenendaal woedt op dit moment een natuurbrand. Volgens de veiligheidsregio Utrecht gaat het om een deel van de Remmerdense heide. In Frankrijk is een tiener van 15 opgepakt in verband met de dood van twee brandweermannen vorige maand. Ook zijn 22-jarige broer werd aangehouden, maar die mocht later weer naar huis. In Oosterhout in Brabant is vannacht een man in een woning gewond geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer was aanspreekbaar. Hij is voor verdere behandeling naar een ziekenhuis gebracht. Het weer, iets minder drukkend, maar opnieuw tropisch met pieken rond de 38 graden bij een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

La Cintura, Alvero, Saler in de Beveland Ochtendshow. En daarvoor de hoofdpunten van het nieuws met aansluitend natuurlijk All My Loving van Sam Fisher. Vrijdagmorgen 14 augustus, 8 over half 8 in het nieuws vanmorgen. De protestactie van boeren op de N59 bij Zierikzee lijkt vanmiddag uit te groeien tot een grootschalige demonstratie. Organisator Kees Hansen rekent op honderden deelnemers. Naast boeren hebben ook mensen uit de transport- en recreatiesector aangekondigd zich bij de actie aan te sluiten. De protesttocht die begint vanmiddag om 2 uur vanaf de P1 parkeerplaats in Zierikzee. Vanwege de verwachte opkomst is uitgeweken naar deze grotere locatie. Eerst was aangemerkt de carpoolplaats bij Zierikzee. De politie is vooraf geïnformeerd over deze demonstratie. De actie is bedoeld als steun voor Brabantse pluimveehouders die door een rechtelijke uitspraak hun bedrijf dreigen te verliezen. De vergunningen daarvoor zijn ingetrokken. Volgens de organisatoren leven ook in Zeeland zorgen over de gevolgen van het nationale stikstofbeleid voor agrarische bedrijven. Ook op de Beverlanden kun je vandaag daar enige hinder van verwachten zodra de trekkers de weg op gaan om richting Zierikzee te gaan. De mensen hebben het recht om te demonstreren. Hou jezelf alsjeblieft een beetje in en zorg in ieder geval dat de vlam niet in de pan slaat met deze temperaturen. Maar heb respect voor datgene wat de boeren proberen te bewerkstelligen. Het gaat om hun boterham. In de Badse spuiboezem bij Bad en Krabbendijken zijn grote hoeveelheden dode vissen aangetroffen. Volgens het waterschap Scheldestromen is de vissterfte waarschijnlijk het gevolg van een combinatie van een hoog zoutgehalte en een tekort aan zuurstof in het water. Door de aanhoudende droogte is er nauwelijks aanvoer van zoet water en neemt het chloridegehalte toe. Hengelsportvereniging Rijmerswaal wil echter nog geen conclusies trekken. Voorzitter Arjen Meijs die sluit niet uit dat er mogelijk ook nog een andere oorzaak is en wijst erop dat kort voor de vissterfte een vreemde lucht is geroken. Het waterschap doet hier verder onderzoek naar. Ondertussen worden de dode vissen opgeruimd. De hengelsportvereniging maakt zich zorgen over de gevolgen voor de visstand in de Badse spuiboezem. En in Wemeldingen beginnen aanstaande maandag de werkzaamheden aan het kruispunt van de spoorlaan, het stationnetje en de Prinses Beatrixweg. Het kruispunt is na verwachting een week lang afgesloten voor al het verkeer. De gemeente Capelle laat weten dat de woningen aan het stationnetje tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijven via het parkeerterrein. En de postbrug over het kanaal door Zuid-Beveland die zal over een kleine 20 minuten afgesloten worden voor al het wegverkeer. Rijkswaterstaat die voert namelijk vandaag aanvullende onderhoudswerkzaamheden uit aan de brug. De afsluiting duurt tot vanmiddag 4 uur. Weggebruikers worden ter plaatse omgeleid en moeten rekening houden met extra reistijd. En ook fietsers en voetgangers kunnen vandaag geen gebruik maken van die postbrug.

0: Just Don't Tell Me About It. Samen met Bruno Mars in de Beverlandse Ochtendshow. En I Just Might.
1: Op weg. Op weg. Met Marcel Steenbakker.
0: En die heeft nog een agenda.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Ja.
0: Die heeft nog een agendatip voor je. Even kijken, want waar hadden we hem nou staan? Moest er een ander muziekje hebben? Eigenlijk deze, ja.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
0: Ach, we zijn zo druk.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: Bezige bijtjes in de studio. En dan heb je wel eens verkeerde dingetjes klaarstaan, hè?

augustus. Moet het even goed gaan zeggen nu, want ik weet dat er aan de andere kant van de radio ergens Hessel Meijnema meeluistert. En die, die kwam afgelopen week met een opmerking van, nou ja, als we zo meteen na 30 september één ding meegemaakt hebben, dan is het wel de verrijking van de Nederlandse taal door mijzelf, of door iedere keer biep verkeerd uit te spreken. Ik ga het nu proberen goed te doen. In de Bibliotheek Goes kun je tot en met 20 augustus de interactieve tentoonstelling De Toekomstparade bezoeken. Tijdens de openingstijden van de bibliotheek kun je samen met anderen zijn en op een speelse manier nadenken over de wereld van morgen. Die tentoonstelling

gratis ruilkleding. Bezoekers kunnen hun kennis testen, ideeën uitwisselen en met elkaar in gesprek gaan over de toekomst. Toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Meer informatie is te vinden via de website van Bibliotheek Oosterschelde. Ik kreeg nog een alleraardigst appje binnen via 0113794100. Een paar jongens die de trekker aan het klaarmaken zijn in Noord-Beveland om vanmiddag mee te doen met die demonstratie in Zierikzee. Marcel, bedankt dat je ons een hart onder de riem steekt. Nou, dat mag wel eens vaker gezegd worden, vind ik hoor. Het gaat per slot van rekening toch om de boodschap van, om de boterhammetjes van mensen. Godverdorie, waar zijn we nou toch mee bezig? Ja, het gaat om inkomsten van mensen. Levens van mensen. Vanmiddag dus op de N99.

daarna is hij eigenlijk een beetje in de vergetelheid geraakt. En dat is niet helemaal eerlijk, want hij maakt nog steeds muziek. Ik heb het over Nick Lowe, Here Comes That Feeling. En misschien kun je nog wel die hit herinneren, Half a Boy, Half a Man. Vrijdagmorgen, het is 7 voor 8. We gaan ons opmaken voor deel 2 van de Beverlandse Ochtendshow. Laatste deel op deze vrijdagmorgen. Het weekend longt, beste vrienden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Zware regenval heeft in het oosten van Japan zeker 4 mensen het leven gekost. Ook wordt er nog iemand vermist. In de prefectuur Chiba, net ten oosten van Tokio, viel in één etmaal 360 mm regen. In verband met mogelijke aardverschuivingen moeten ruim 126.000 mensen uit het gebied vertrekken. Straten en spoorwegen staan blank en zeker 25.000 huishoudens zitten zonder stroom. Op vliegveld Tokio Narita zijn zo'n 7.000 reizigers gestrand tijdens de drukste Japanse vakantietijd. Luchthavenpersoneel deelt dekens, eten en drinken uit. De Amerikanen dreigen Iran economisch ongekend streng te isoleren. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, volgen er komende week nieuwe maatregelen. De combinatie van economische druk en de blokkade in de straat van Hormuz moet er volgens Bessent voor zorgen dat niets de Iraanse havens nog in of uit kan. Volgens vicepresident Vance is het verlagen van de olie- en benzineprijzen voor de Amerikaanse burgers nu de belangrijkste prioriteit. In het bosgebied tussen Elst en Veenendaal woedt op dit moment een natuurbrand. Volgens de veiligheidsregio Utrecht gaat het om een deel van de Remmerdense heide. Het vuur beslaat zo'n 4500 vierkante meter en er zijn 2 bosbrandbestrijdingspelotons ingezet. Verder wordt met watertransporteenheden extra bluswater naar het gebied gebracht. De brandweer blijft tot nader order ter plaatse bij de natuurbrand. In Frankrijk is een tiener van 15 opgepakt in verband met de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Ook zijn 22-jarige broer werd aangehouden, maar die mocht later weer naar huis. Waar de tiener precies van wordt verdacht, is niet duidelijk. De brandweermannen kwamen op 21 juli op een melding af van een brand in een dennenbos. Omdat het vuur razendsnel om zich heen greep, werden ze ingesloten en konden ze niet meer ontkomen. De spuitgasten zijn postuum onderscheiden.

Het weer iets minder drukkend, maar opnieuw tropisch met pieken rond de 38 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de N279 Roermond richting Den Bosch. Tussen Helmond Noord en Wekendonk doe je er 5 minuten langer over. En door een kapot spoor rijden er nauwelijks treinen tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: airplay track van deze week bij Streekomroep de Beveland. En in die hoedanigheid voor de laatste keer in de Beverlands ochtendshow deze week. Jazzy uit Ierland met My People. Ja, de menselijke kant is misschien wel het leukste aan Jazzy. Ondanks alle internationale aandacht blijft de basis heel simpel. Muziek maken waar mensen samen op kunnen dansen. Die combinatie van soul, R&B en house zit diep geworteld in haar muziek. En My People is daar een prachtig voorbeeld van. Uit Dublin, Jazzy, onthouden die naam, want volgens mij gaan we nog veel meer en veel vaker van haar horen.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Vrijdagmorgen, 14 augustus.
1: Blijf bij ons.
0: Wij zijn de Beverlanden, jij en ik.
1: Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.
0: Niet zomaar een ochtend, het is de laatste werkdag van deze week alweer. Mocht je geen vakantie hebben natuurlijk en nog gewoon aan het zwoegen zijn voor je werkgever. Op weg, de Beverlands ochtendshow, wij helpen je op weg. We zijn begonnen aan de tweede uur van deze vrijdag, de 14 augustus. Laatste uur van de ochtendshow, het weekend komt steeds dichterbij. En op Wereldhagedissendag zetten we vandaag de kleine zonneliefhebbers even in het zonnetje. Ook onze eigen aftelklok loopt verder. Nog 47 dagen tot mijn allerlaatste Beverlands ochtendshow op 30 september. Maar eerst nog volop genieten van muziek, het laatste nieuws uit de Beverlanden. En natuurlijk het weer met een vooruitblik naar het weer voor aanstaand weekend. Fijn dat je erbij bent. Samen maken we er een mooie vrijdag.

0: En voor te ver is die knijter van een hit, maar het was maar eenmalig voor Chesney Hawkes, the one and only. Goedemorgen, vrijdagmorgen. Het is de laatste werkdag van deze week. 7:15 geweest bij Streekomroep de Beverlanden. Na de tropische hitte van vandaag met een maximum van 33 graden op Noord- en Zuid-Beveland. Soms zelfs nog even wat warmer, brengt het weekend geleidelijk aan wat verkoeling. Al blijft het overwegend prima zomerweer. Morgen begint zacht met ongeveer 19 graden. De zon die laat zich regelmatig zien, al trekken er ook wat meer wolkenvelden over. En met ongeveer 8 zonuren loopt de temperatuur op naar een aangename 27 graden. Dat scheelt een jas vergeleken met gisteren en vandaag. De wind draait naar het noorden, waardoor het duidelijk frisser aan zal voelen dan de afgelopen dagen. Blijft vrijwel overal droog morgen. De kans op een spatje regen is met 5% eigenlijk compleet verwaarloosbaar. De UV-straling die blijft hoog, dus ook morgen zonnebrand bij de hand houden is geen overbodige luxe. Kijken we naar het weer voor zondag, dan zet de afkoeling verder door. Na een frisse start rond 16 graden wordt het in de middag ongeveer 23 graden. De zon schijnt geregeld en met ongeveer 10 zonuren wordt het opnieuw een aangename zomerdag. De noordenwind blijft goed merkbaar en zorgt voor een lekkere frisse bries. Kortom, na de tropische warmte van de afgelopen dagen en vandaag verloopt het weekend een stuk comfortabeler. Morgen nog zomers met 27 graden, gevolgd door een frisse maar zonnige zondag met 23 graden. Ideaal weer om erop uit te trekken met volop mogelijkheden om lekker buiten te gaan genieten. En er is veel te doen op de Beverlanden deze dagen, dus wat houd je tegen? In het nieuws van morgen, spoedvergadering over integriteitskwestie bestuurder Weststraten. Dan hebben we het over de spoedvergadering van de algemene vergadering van de waterschap de Scheldestromen. Overleden man in de gracht in Goes was 24-jarige Oekraïner. Kruispunt in Wemeldingen, een week lang afgesloten voor werkzaamheden. En de postbrug bij Wemeldingen, die is vandaag gesloten wegens onderhoudswerkzaamheden.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal. Je luistert naar Streekomroep De Beverlanden. Maandag tot en met vrijdag van 7 tot 9 uur met De Beverlandse Ochtendshow. En Kevin James zojuist op je radio. All My Life. Goedemorgen, 14 augustus. Op de Celebrity verjaardagskalender vandaag. Acteur, komiek en filmproducer Steve Martin. Hij wordt vandaag 81 jaar. Acteur Antonio Vargas, bekend als Huggy Bear uit de serie Starsky & Hutch. Politieserie die in de jaren 70 en begin van de jaren 80 te zien was bij Veronica, als ik me niet vergis. Schrijfster Daniel Steele, zij is ook jarig, 79 jaar. Acteur, regisseur, schrijver en vormgever Alex van Warmerdam, ook hij viert vandaag zijn verjaardag, 74 jaar. Actrice Halle Berry, 60 jaar, Bond girl, hè. En actrice, ondernemer en televisiepresentatrice Nicolette van Dam, 42 jaar. Ja, weinig muzikaliteit onder deze acteurs en actrices. Toch nog eentje dan, die Antonio Vargas. Ik zei het al, hij was in de jaren 70, begin van de jaren 80 te zien in de politieserie Starsky & Hutch. En daar werd een van de rollen vertolkt door deze man. David Soul, Don't Give Up On Us Baby.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Zware regenval heeft in het oosten van Japan zeker 4 mensen het leven gekost. Ook wordt er nog iemand vermist. De Amerikanen dreigen Iran economisch ongekend streng te isoleren. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, volgen er komende week nieuwe maatregelen. In het bosgebied tussen Elst en Veenendaal woedt op dit moment een natuurbrand. Volgens de veiligheidsregio Utrecht gaat het om een deel van de Remmerdense heide. In Frankrijk is een tiener van 15 opgepakt in verband met de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Ook zijn 22-jarige broer werd aangehouden, maar die mocht later weer naar huis. Het weer, iets minder drukkend, maar opnieuw tropisch met pieken rond de 38 graden bij een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Vrijdagmorgen 9:50, Christina Milian in de Beverlandse ochtendshow. When You Look At Me en de BB&Q Band als voorbode voor het weekend on the beat. In het nieuws vanmorgen, het algemeen bestuur van waterschap Scheldestromen komt volgende week 19 augustus bijeen voor een extra vergadering over de integriteitskwestie rond dagelijks bestuurder Marien Weststraten uit Krabbendijke. Aanleiding zijn schriftelijke vragen van 6 oppositiefracties over uitlatingen van Weststraten richting een journalist van Omroep Zeeland. De fracties willen bespreken of zijn gedrag past binnen de gedragscode voor politieke ambtsdragers. Dijkgraaf Twan Poppelaars laat weten dat de kwestie bestuurlijk wordt besproken. Ook bevestigt hij dat er al eerder signalen zijn ontvangen over het gedrag van Weststraten en dat daarnaar aanvullend feitenonderzoek loopt. Weststraten erkent dat de berichtgeving over zijn uitlatingen feitelijk juist is, maar zegt dat hij zich al langere tijd het doelwit voelt van wat hij omschrijft als een klopjacht op hem en zijn partij. De man die zondag dood werd aangetroffen in de Veste, de Oostveste aan de Oostwal in Goes, was een 24-jarige Oekraïner, zo meldt de politie. Uit onderzoek is gebleken dat de man is overleden door verdrinking. Hoe hij in het water terechtkwam is nog niet duidelijk. De politie zoekt daarom getuigen. De man werd in de nacht van zaterdag op zondag voor het laatst gezien in de omgeving van de Oostwal. Hij droeg een rugzak en een opvallende witte koptelefoon. Mensen die informatie hebben kunnen contact opnemen met de politie via 0900 8844. In Wemeldingen beginnen maandag de werkzaamheden aan het kruispunt van de Spoorlaan, het stationnetje en de Prinses Beatrixweg. Het kruispunt is na verwachting een week lang afgesloten voor al het verkeer. De gemeente Capelle laat weten dat de woningen aan het stationnetje tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijven via het parkeerterrein. En de postbrug over het kanaal door Zuid-Beveland is vandaag afgesloten voor al het wegverkeer. Rijkswaterstaat voert aanvullende onderhoudswerkzaamheden uit aan de brug. De afsluiting duurt tot vanmiddag 4 uur. Weggebruikers worden ter plaatse omgeleid en moeten rekening houden met extra reistijd. Fietsers en voetgangers die kunnen de brug tijdens de werkzaamheden eveneens niet gebruiken.

0: Goed jaar geleden nog in de hitlijsten Morgan Wallen en Tate McRae. What I Want.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: En topic met Becky G. Lekker zomers. Sorry, papi. Capelle staat vanaf donderdag 27 tot en met zaterdag 29 augustus in het teken van de Kapelse Dagen. Traditioneel 3 dagen lang volop gezelligheid met sport, muziek, ringrijden, een braderie, foodtrucks en een kermis in en rond het centrum van het dorp. Op vrijdag staat de Delta Dikke Bandenrace voor kinderen en de Visio Kapellenloop op het programma. Zaterdag is er van 10 tot 5 een grote braderie. Kunnen bezoekers de kerktoren beklimmen voor een prachtig uitzicht over de Beverlanden. En verzorgen de Zeeuwse ringrijders demonstraties in de Van der Bilt-laan. Op en rond het kerkplein in Capelle is er die hele dag live muziek en zijn er diverse foodtrucks aanwezig. De kermis is alle 3 de dagen geopend en het complete programma van de Kapelse Dagen is te vinden op de website van de Kapelse Dagen. Over kermis gesproken, vandaag in het centrum van Goes gaat de kermis van start. Kermis duurt tot volgende week 20 augustus. Hier zijn de heren van Madness, My Girl.

Iedere dag een paar bladzijden, ze. Every day I write the book. Elvis Costello was dat, 1983. En daarvoor in de Beverlandse ochtendshow de heren van Madness. Onlangs nog in Nederland te zien, My Girl. Tot zover de Beverlandse ochtendshow voor deze vrijdagmorgen 14 augustus. Vanmiddag om 1 uur hier bij Streekomroep de Beverlanden voor het laatst deze week. Hessel Meinema met een nieuwe aflevering van de Hesselschudding. Om 3 uur Rob de Graaf met Club 45. Om 5 uur andermaal ikzelf. Om 7 uur vanavond Henk de Kiewiet met Zicht op Zaterdag. En om 9 uur New Country muziek met Camille Jansen in Hits from the Heartland. Ik ben bij je terug met de Beverlandse ochtendshow maandagmorgen om 7 uur. Maak er een mooie vrijdag van. Maak er een mooi weekend van. Geniet van alles. Geniet van elkaar. En tot vanmiddag 5 uur. Anders maandagmorgen. Hoi hoi.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben boven Letland een vermoedelijk Oekraïense drone neergehaald. Die zou door Russische elektronische oorlogvoering uit koers zijn geraakt. 2 maanden geleden werd ook al een drone onderschept boven Letland. Dat land is zowel lid van de EU als van de NAVO. De Baltische staten melden vaker inbreuk op hun luchtruim sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De tussentijdse parlementsverkiezingen in het Britse kiesdistrict Clacton-on-Sea zijn, zoals verwacht, gewonnen door Reform UK-leider Nigel Farage. Hij krijgt daarmee zijn zetel terug in het Britse lagerhuis. Ruim een maand geleden trad hij af na kritiek op zijn financiën. Farage is in opspraak vanwege een niet opgegeven donatie van 5 miljoen pond van een crypto-miljardair. Mocht Farage de regels inderdaad hebben overtreden, dan kan hij zijn parlementszetel alsnog verliezen. Op de Arabische Zee bij Oman voltrekt zich een natuurramp. De uit een gestrande tanker lekkende olievlek heeft het vasteland bereikt. De olievlek is ongeveer even groot als de provincie Limburg. De olie kwam op 21 juni vrij toen een tanker strandde bij een natuurreservaat voor de kust van Oman. Het schip had 800.000 vaten olie aan boord. Mogelijk is het schip aangevallen waarbij een explosie ontstond. De olievlek had vrij spel omdat die pas 2 weken later werd ontdekt. De natuurbrand op de Remmerdense Heide tussen Elst en Veenendaal is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Het vuur brak in de loop van de nacht uit en besloeg een gebied van 4500 vierkante meter. Het nablussen van de laatste smeulende plekken kan volgens de brandweer nog wel enige tijd gaan duren.

Het weer iets minder drukkend, maar het wordt opnieuw tropisch warm met uitschieters rond de 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben boven Letland een vermoedelijk Oekraïense drone neergehaald. Die zou door Russische elektronische oorlogvoering uit koers zijn geraakt. De tussentijdse parlementsverkiezingen in het Britse kiesdistrict Clacton-on-Sea zijn, zoals verwacht, gewonnen door Reform UK-leider Nigel Farage. Hij krijgt daarmee zijn zetel terug in het Britse lagerhuis. Op de Arabische Zee bij Oman voltrekt zich een natuurramp. De uit een gestrande tanker lekkende olievlek heeft het vasteland bereikt. De olievlek is ongeveer even groot als de provincie Limburg. De natuurbrand op de Remmerdense Heide tussen Elst en Veenendaal is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Het weer iets minder drukkend, maar het wordt opnieuw tropisch warm met uitschieters rond de 38 graden en een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in het zuiden van het land wordt onder andere vertraagd door de boerenprotesten die onderweg zijn naar Den Bosch. En dat merkt het verkeer op de A59 richting Den Bosch tussen Os en Rosmalen-Oost. 8 kilometer met 3 kwartier vertraging. Ook wordt er gecontroleerd aan de Duitse grens, op de A76 bijvoorbeeld, richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kundeberg is de vertraging nu 10 minuten. Ook 10 minuten vertraging door een ongeluk op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Waardenburg en afrit Kerkdriel is de linkerrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Bij onze oosterburen wordt een heel dorp geëvacueerd vanwege een naderende natuurbrand. Het gaat om het dorpje Gai, ten oosten van Aken, op enkele tientallen kilometers van Nederland. Alle 1800 inwoners moeten onmiddellijk vertrekken. Ze mogen alleen paspoort, medicatie en andere noodzakelijke spullen meenemen. De vlammen zijn de huizen tot op 400 meter genaderd. Ook Grozjow, een plaats ten zuiden van de brand, loopt gevaar. Daar geldt nu nog geen evacuatiebevel. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben boven Letland een vermoedelijk Oekraïense drone neergehaald. Die zou door Russische elektronische oorlogvoering uit koers zijn geraakt. 2 maanden geleden werd ook al een drone onderschept boven Letland. Dat land is zowel lid van de EU als van de NAVO. De Baltische staten melden vaker inbreuk op hun luchtruim sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De tussentijdse parlementsverkiezingen in het Britse kiesdistrict Clacton-on-Sea zijn, zoals verwacht, gewonnen door Reform UK-leider Nigel Farage. Hij krijgt daarmee zijn zetel terug in het Britse lagerhuis. Ruim een maand geleden trad hij af na kritiek op zijn financiën. Farage is in opspraak vanwege een niet opgegeven donatie van 5 miljoen pond van een crypto-miljardair. Mocht Farage de regels inderdaad hebben overtreden, dan kan hij zijn parlementszetel alsnog verliezen. Bewoners en toeristen in Kroatië zijn op de vlucht voor naderende natuurbranden. Verschillende populaire badplaatsen aan de Adriatische Zee zijn getroffen en de boulevards zijn afgesloten. Er zijn geen gewonden. Het dorpje Marosici, ten zuiden van de stad Split, is volledig ontruimd. Het bestrijden van de brand is moeilijk vanwege de droogte, hitte en de harde wind. De Kroatische politie denkt dat de natuurbranden zijn aangestoken. Binnen 2 dagen ontstond op 17 plaatsen

Het weer iets minder drukkend, maar het wordt opnieuw tropisch warm met uitschieters rond de 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in het zuiden rijdt langzaam op de A59 Os richting Den Bosch. Vanwege de boerenprotesten staat het verkeer stil tussen Os en knooppunt Hintham. 9 kilometer met 10 minuten vertraging. In de staart van die file is eerder een ernstig ongeluk gebeurd en daarom is de A59 richting Den Bosch dicht tussen Os-Oost en Nuland. Het verkeer kan het beste omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Tot slot nog een file door de Duitse grenscontroles, de A76 richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg kun je er 15 minuten bij optellen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij onze oosterburen wordt een heel dorp geëvacueerd vanwege een naderende natuurbrand. Het gaat om het dorpje Gai ten oosten van Aken op enkele tientallen kilometers van Nederland. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben boven Letland een vermoedelijk Oekraïense drone neergehaald. Die zou door Russische elektronische oorlogvoering uit koers zijn geraakt. De tussentijdse parlementsverkiezingen in het Britse kiesdistrict Clacton-on-Sea zijn, zoals verwacht, gewonnen door Reform UK-leider Nigel Farage. Hij krijgt daarmee zijn zetel terug in het Britse lagerhuis. Bewoners en toeristen in Kroatië zijn op de vlucht voor naderende natuurbranden. Verschillende populaire badplaatsen aan de Adriatische Zee zijn getroffen en de boulevards zijn afgesloten. Er zijn geen gewonden. Het weer iets minder drukkend, maar het wordt opnieuw tropisch warm met uitschieters rond de 38 graden en een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Rijn Baartmans van de ANWB. Na een ernstig ongeluk is de A59 richting Den Bosch dicht tussen knooppunt Paalgraven en Nuland. Het ongeluk gebeurde in de staart van de file van de boerenprotesten en daarom is de weg gesloten. Het verkeer kan het beste omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Op de A76 richting Duitsland heb je 5 tot 10 minuten vertraging door de Duitse grenscontroles vanaf knooppunt Kunderberg. Dan nog recreatieverkeer in Zeeland, de N57 richting Brouwersdam. Tussen Middelburg-Noord en Zeroeskerken is je vertraging ook 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Op de A59 ter hoogte van het Brabantse Hees zijn twee doden gevallen bij een ongeluk met vier auto's. Ook zijn er meerdere gewonden. Het gebeurde in de start van een file veroorzaakt door protesterende boeren. Wat zich precies heeft afgespeeld is onduidelijk. De politie onderzoekt of de aanwezigheid van tractoren een rol heeft gespeeld. De A59 is tussen Paalgraven en Nuland tot nader order dicht. Het verkeer wordt omgeleid. Na 8 maanden ziekenhuis is ook het laatste slachtoffer van de brand in het Zwitserse Grand Montana weer thuis. De 17-jarige Francesca werd al die tijd in Milaan behandeld aan haar brandwonden. De brand ontstond tijdens Oud en Nieuw in een café in het skioord. Vermoedelijk hebben geluidswerende matten aan het plafond door ijsfonteinen vlam gevat. De brand eiste 41 levens, 119 mensen raakten gewond. Er loopt nog een strafrechtelijk onderzoek tegen de uitbater van het café. In Alphen aan de Rijn is gisteravond een explosief afgegaan in een woonwijk ter hoogte van een hypotheekadviseur. Door de knal sprong een ruit. De politie is op zoek naar verdachten en heeft tussen het glas een rode buis gevonden. Boven de hypotheekwinkel bevinden zich woningen. Niemand hoefde te worden geëvacueerd. Wel werden enkele straten in Alphen aan de Rijn afgezet. Bij onze oosterburen wordt een heel dorp geëvacueerd vanwege een naderende natuurbrand. Het gaat om het dorpje Gaai, ten oosten van Aken, op enkele tientallen kilometers van Nederland. Alle 1800 inwoners moeten onmiddellijk vertrekken. Ze mogen alleen paspoort, medicatie en andere noodzakelijke spullen meenemen. De vlammen zijn de huizen op 400 meter genaderd. Ook Groschau, een plaats ten zuiden van de brand, loopt gevaar. Daar geldt alleen nog geen evacuatiebevel.

Het weer iets minder drukkend, maar het wordt opnieuw tropisch warm met uitschieters rond de 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint drukker te worden in de regio. 60 kilometer file in totaal. Verreweg de meeste vertraging op dit moment op de A2 richting Den Bosch. Door de boerenprotesten rijdt het langzaam tussen afrit Everdingen en afrit Kerkdriel. Het rijdt langzaam over 25 kilometer met 35 minuten vertraging. Dan de A59, Os richting Den Bosch. Die is dicht tussen knooppunt Paalgraven en Nuland na een ernstig ongeluk. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. De A76 richting Duitsland, want er wordt gecontroleerd aan de Duitse grens en daarom sta je vanaf knooppunt Kunderberg 15 minuten in de file. Ook is het druk in Zeeland met recreatieverkeer. Op de N57 staan verschillende files. De meeste vertragingen in de richting van Brouwersdam tussen Middelburg-Noord en Zeerooskerken. 10 minuten oponthoud. Op de N256 Zierikzee richting Goes rijdt het langzaam tussen afrit Kortgene en Goes. 4 kilometer met 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Op de A59 ter hoogte van het Brabantse Hees zijn 2 doden gevallen bij een ongeluk met 4 auto's. Ook zijn er meerdere gewonden. Het gebeurde in de start van een file veroorzaakt door protesterende boeren. Na 8 maanden ziekenhuis is ook het laatste slachtoffer van de brand in het Zwitserse Grand Montana weer thuis. De 17-jarige Francesca werd al die tijd in Milaan behandeld aan haar brandwonden. In Alphen aan de Rijn is gisteravond een explosief afgegaan in een woonwijk ter hoogte van een hypotheekadviseur. Door de knal sprong een ruit. Bij onze oosterburen wordt een heel dorp geëvacueerd vanwege een naderende natuurbrand. Het gaat om het dorpje Gai ten oosten van Aken op enkele tientallen kilometers van Nederland. Het weer iets minder drukkend, maar het wordt opnieuw tropisch warm met uitschieters rond de 38 graden en een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Rijn Baartmans van de ANWB. Het wordt drukker op de weg. Daarbij veroorzaken boeren protesten, vertragingen op diverse wegen. Dat merkt het verkeer vooral op de A2 richting Eindhoven. Want tussen Culemborg en afrit Sint-Michielsgestel staat een file van 30 kilometer met een vertragingstijd van 3 kwartier. Ook op de A73 is het druk, Maasbracht richting Nijmegen. Er is een ongeluk gebeurd tussen Haps en Malden. 5 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dan de grenscontroles op de A76. Die veroorzaken vertraging in de richting van Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg doe je er daarom 10 minuten langer over. Ook recreatieverkeer is onderweg in Zeeland. Op de N57 Middelburg richting Brouwersdam. Tussen Middelburg Noord en Sirooskerk is je vertraging opgelopen tot 10 minuten. Dan nog een wegafsluiting. Dat is de A59 Os richting Den Bosch. Tussen knooppunt Paalgraven en Nuland is een ernstig ongeluk gebeurd. Daarom is de weg dicht en het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Tot Brabantse Wal

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De provincie Brabant moet de landelijke stikstofplannen van minister Van Essen meenemen in de afweging om boerenvergunningen in te trekken. Dat zei de landbouwminister van D66 voorafgaand aan de ministerraad. Van Essen verwijst onder meer naar zijn plannen om stikstofnormen in te voeren voor veehouders. De Provinciale Staten van Brabant zijn teruggekomen van reces voor een debat over de vergunningen. Boeren protesteerden vanochtend bij het provinciehuis. De politie heeft 12 mensen gevonden in de laadruimte van een vrachtwagen in Vlaardingen. Het voertuig stond op een bedrijventerrein. De mensen zijn aangehouden. Ook de chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Een woordvoerder van de politie weet niet hoe het met de mensen gaat. Mochten ze zorg nodig hebben, dan wordt die gegeven. Over hun afkomst doet de politie geen uitspraken. Op de A59 ter hoogte van het Brabantse Hees zijn 2 doden gevallen bij een ongeluk met 4 auto's. Ook zijn er meerdere gewonden. De kettingbotsing vond plaats in de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren. Wat zich heeft afgespeeld is onduidelijk. De politie onderzoekt of de aanwezigheid van tractoren een rol heeft gespeeld. De A59 is tussen Paalgraven en Nuland tot nader order dicht. Verkeer wordt omgeleid. En na 8 maanden ziekenhuis is ook het laatste slachtoffer van de brand in het Zwitserse Crans-Montana weer thuis. De 17-jarige Francesca werd al die tijd in Milaan behandeld aan haar brandwonden. De brand ontstond tijdens Oud en Nieuw in een café in het skioord. Vermoedelijk hebben geluidswerende matten aan het plafond door ijsfonteinen vlam gevat. De brand eiste 41 levens, 119 mensen raakten gewond. Er loopt nog een strafrechtelijk onderzoek tegen de uitbater van het

Het weer. Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 115 kilometer file in het zuiden van het land. Onder andere op de A2 richting Den Bosch. Daar rijden boeren vanwege de boerenprotestacties tussen Beest en knooppunt Empel. En dat veroorzaakt een file van 20 kilometer met 25 minuten vertraging. Op de A2 Maastricht-Eindhoven ligt rommel op de weg tussen Weert Noord en afrit Valkenswaard. Hier is de vertraging 15 tot 20 minuten. Dan nog de A58, Tilburg richting Breda. Daar sta je 10 minuten in de file tussen Tilburg Centrum West en Bavel. De A59 richting Den Bosch is dicht tussen knooppunt Paalgraven en Nuland na een ernstig ongeluk. De weg blijft nog dicht tot 4 uur vanmiddag en het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Dan nog de A73, Maasbracht richting Nijmegen, want tussen knooppunt Rijkenvoort en Malden is ook een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is er dicht en de vertraging 45 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streek Omroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De provincie Brabant moet de landelijke stikstofplannen van minister Van Essen meenemen in de afweging om boerenvergunningen in te trekken. Dat zei de landbouwminister van D66 voorafgaand aan de ministerraad. De politie heeft 12 mensen gevonden in de laadruimte van een vrachtwagen in Vlaardingen. De mensen zijn aangehouden. Ook de chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Op de A59 ter hoogte van het Brabantse Hees zijn 2 doden gevallen bij een ongeluk met 4 auto's. De A59 is tussen Paalgraven en Nuland tot nader order dicht. Verkeer wordt omgeleid. En na 8 maanden ziekenhuis is ook het laatste slachtoffer van de brand in het Zwitserse Crans-Montana weer thuis. De 17-jarige Francesca werd al die tijd in Milaan behandeld aan haar brandwonden. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Bij een grote natuurbrand in de buurt van de Kroatische kustplaats Omis zijn gisteren 36 gewonden gevallen. 7 van hen zijn zwaar gewond. Volgens nieuwszender N1 brak de brand uit in het dorpje Lokva Rogoznica, zo'n 25 kilometer ten oosten van Split. Meerdere huizen en auto's zijn uitgebrand. De brandweer sluit meer slachtoffers niet uit. Er zijn zeker 1000 mensen uit het gebied geëvacueerd. De meeste van hen zijn toeristen. De brand is nog niet onder controle. Minister Heijnen van Financiën denkt dat het opstellen van de begroting voor komend jaar een spannend proces wordt. Hij noemt het opstellen van plannen die op breed draagvlak kunnen rekenen een ingewikkelde puzzel. Er is weinig speelruimte in de begroting. Het minderheidskabinet heeft steun nodig vanuit de oppositie. Grotere partijen Pro en JA21 hebben aangegeven dat de onderlinge verschillen tussen hen te groot zijn om met hen beiden tot een akkoord te komen. De provincie Brabant moet de landelijke stikstofplannen van minister Van Essen meenemen in de afweging om boerenvergunningen in te trekken. Dat zei de landbouwminister van D66 voorafgaand aan de ministerraad. Van Essen verwijst onder meer naar zijn plannen om stikstofnormen in te voeren voor veehouders. De Provinciale Staten van Brabant zijn teruggekomen van reces voor een debat over de vergunningen. Boeren protesteerden vanochtend bij het provinciehuis. De politie heeft 12 mensen gevonden in de laadruimte van een vrachtwagen in Vlaardingen. Het voertuig stond op een bedrijventerrein. De mensen zijn aangehouden. Ook de chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Een woordvoerder van de politie weet niet hoe het met de mensen gaat. Mochten ze zorg nodig hebben, dan wordt die gegeven. Over hun afkomst doet de politie geen uitspraken.

Het weer. Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Files worden gemeld in het zuiden op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide doe je er 15 minuten langer over. Op de A2 richting Eindhoven ligt afgevallen lading tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. En daarom is de weg afgesloten. Dan nog de A59 Os Den Bosch. Tussen knooppunt Paalgraaf en Nuland gebeurde eerder vandaag een ernstig ongeluk. Daarom is de weg dicht tot 4 uur vanmiddag en het verkeer kan het beste omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen is ook een ongeluk gebeurd en wel tussen Boksmeer en Nijmegen-Dukenburg. Dat veroorzaakt een vertraging van 25 minuten. Wel is de weg daar inmiddels weer vrij. Een kapotte vrachtauto op de A76 richting Duitsland tussen Stijn en Nut. Daardoor 15 minuten vertraging omdat de rechte rijstrook is afgesloten. En tot slot nog een ongeluk op de A76 richting Geleen. Tussen Heerlen-Noord en Geleen is de weg inmiddels weer vrij, maar reken op 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: Publiek Omroep de Beverlanden.
1: Dit is de Hesselschudding.
2: En we zijn met de Beverlanden even beland in het jaar 1968 met Sam en Dave en You Don't Know What You Mean To Me. En die wij, dat zijn weer Art en Hessel.
3: Hey, goedemiddag.
2: Dat dacht ik toch ook. En we gaan weer tijdreizen, Art.
3: Ja, nou, dus dat is tot aan twee uur.
2: Ja, precies. Hè. Zoals drie keer in de week. De maandag, de woensdag en de vrijdag. En dit was dan Sam en Dave. We zaten al eventjes in Amerika met deze Sam Moore. Die is niet meer onder ons sinds 2025. En David Prater, die dacht al heel eerder van ik ga even wat anders doen. Ja, in 1988 al hoor.
3: Oh, dat is even geleden.
2: Ja. Maar er zijn een aantal hits in de jaren 60 van de 20e eeuw, zullen we maar zeggen. Hè? Mm-hmm. En ja, natuurlijk onder andere dat Soul Man, deze Sam en David. Begon allemaal al voor deze heren in het jaar 1967 met Soul Man. I Thank You hadden zij in 1968. En na You Don't Know What You Mean To Me kwam nog Can You Find Another Way. Dat was allemaal ook in 1968. En ze gingen nog wel. Ja, het had natuurlijk ook een Soul Sister Brown Sugar, hè?
3: Oh, die hadden ze ook nog,
2: ja. Ja, in 1969, ja. Nou, toen was deze dame er nog niet. Ik weet het zeker. Ik praat over Miley Cyrus. We gaan met Miley Cyrus naar het jaar 2017. En dan praten we over Malibu.

Zoals gezegd, in het jaar 2017 met deze Miley Cyrus en haar Malibu. Dat was trouwens de eerste single van haar toen alweer zesde album. En dat album dat heet Younger Now. Nou, niet Younger Now, maar wel een klein stukje terug in de tijd. We gaan naar 1986 en dat doen we met Suzanne Vega en Joe Jackson met hun Left of Center. Dus dan zitten we toch een beetje in, weer in Amerika. Geschreven door Suzanne Vega zelf trouwens, met de ondersteuning van de zekere Steve Adabo. Die ken ik niet helemaal. Maar de muziek is heel fraai, want dit is een prachtige combinatie van deze Suzanne Vega en Joe Jackson. Zoals gezegd, 1986, Left of Center.

TLC 1995 met Waterfalls. En als u denkt TLC is een band, dan moet ik u teleurstellen, want dat is het niet. Het is Tiona Lisa Crystal, dat is dus TLC. En het komt allemaal eigenlijk, ja, het is in combinatie met een aantal dames krijg je dan de girl groep, de girl band TLC. Met hun Waterfalls. We gaan terug in de tijd, we gaan 1964 en dan doen we met de Pretty Things. Dan zitten we weer in Engeland, echt een jaren 60, 70 band was dit toen hoor. Opgericht al in 1963 in Londen. En ja, men zei toen, hey, toch wel een beetje Rolling Stones-achtig hoor. Dat werd gezegd. Luister een oordeel zelf, als u luistert naar Roadrunner uit 1964 met The Pretty Things.

0: Thank you. Sorry about this. Frank's gone on strike. He's not playing with us. You're right, mate.
1: Ja, de live versie van dit hele gebeuren rond de Roadrunner, The Pretty Things, dus uit het jaar 1964. Ze kwamen elkaar tegen op het Sidcup Art College in Londen. Daar hebben ze elkaar ontmoet, dus de gitarist Dick Taylor, in 1962 al. Met onder andere als kennissen toen, hè, 1962, Keith Richards en Mick Jagger. Mm-hmm. Vandaar denk ik een beetje dit geluid.
2: Ja, klinkt toch inderdaad wel een beetje Rolling Stones-achtig.
1: Dat bedoel ik.
2: Opname was trouwens opgenomen in de Rock Palace in Düsseldorf.
1: Ja, ja, in Germany.
2: Germany, oftewel Duitsland.
1: Precies. We gaan zo op naar het hoofdpunt van het nieuws. Maar we gaan nog wel eventjes heel wat anders doen. En ook wel heel wat leuks horen. Want Olivia Isabel Rodrigo, die hebben wij hier. Denkt u natuurlijk, wat is dat dan nou, Hessel? Dat is gewoon Olivia Rodrigo. We hebben haar hier met haar Déjà Vu.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Bij een grote natuurbrand in de buurt van de Kroatische kustplaats Omis zijn gisteren 36 gewonden gevallen. Volgens nieuwszender N1 brak de brand uit in het dorpje Lokva Rogoznica, zo'n 25 kilometer ten oosten van Split. Minister Heijnen van Financiën denkt dat het opstellen van de begroting voor komend jaar een spannend proces wordt. Hij noemt het opstellen van plannen die op breed draagvlak kunnen rekenen een ingewikkelde puzzel. Er is weinig speelruimte in de begroting. De provincie Brabant moet de landelijke stikstofplannen van minister Van Essen meenemen in de afweging om boerenvergunningen in te trekken. Dat zei de landbouwminister van D66 voorafgaand aan de ministerraad. De politie heeft 12 mensen gevonden in de laadruimte van een vrachtwagen in Vlaardingen. De mensen zijn aangehouden. Ook de chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand.

0: Hessel Meinema. Streekomroep de Beverlanden.
1: En het Electric Light Orchestra hadden we hier met hun Sweet Talking Woman. Zaten we eventjes in 1978. Dat kwam van het album Out of the Blue. Dat heb ik ook thuis nog staan op vinyl. Dat blijft een fraai album hoor. Je hebt geen tijd meer om die albums te draaien, hè, omdat het op vinyl is. Maar wat is dat toch een fraai album?
2: Hoezo maakt het niet uit of je nou op vinyl of op internet of op cd doet qua tijd?
1: Nou, wat ik bedoel, dan moet ik opzoeken, een plaat en op de pick-up zetten en al die dingen meer.
2: Oh, op zo'n manier. Ja. Je typt dan een nieuw typje gewoon op YouTube in. Ja, dan Elo, Sweet Talking Woman.
1: Dan heb je het, hè?
2: Halve seconde. Dus, en je hoeft niet voor te lopen.
1: Nee, precies. Dat is echt ouderwetse handwerk nog wat je dan moet doen. Ik heb trouwens wel een hele fraaie gekregen, trouwens. Een hele fraaie pick-up van dat hele dure Zweedse merk.
2: Oh, die. Met die twee letters in dat enteken. Ja.
1: Meer dan de moeite waard om af en toe toch eens... Nou ja, goed.
2: Ik heb er nooit wat mee gehad met dat merk, maar het zag er altijd wel futuristisch uit.
1: Ja, en het klinkt als een klok.
2: Ja, dat ook.
1: Klinkt echt heel erg goed.
2: Bestaat ook niet meer, hoor, geloof ik.
1: Dat is een goeie, want ik heb gehoord dat er wel wat dingen, wat probleempjes geweest zijn, inderdaad. Ja. Oké, dan van het Electric Light Orchestra naar Robbie Robertson. James Royal Robbie Robertson, dat is zijn volledige naam. Hij is helaas niet meer onder ons sinds het jaar 2023, maar deze Canadese componist en producent was onder andere de leadgitarist en de begeleidingsband van Bob Dylan. Yes, en dat maakt hem groot in die tijd. We hebben hier Robbie Robertson en dan praten we over Somewhere Down the Crazy River 1988.

0: wel wat dingen bij voorstellen, hè?
1: ja, dat wel, ja.
0: Somewhere
1: ja.
0: Down the Crazy River. Nou goed, ik woon aan de Westerschelde. Daar is het ook wel eens een beetje crazy. En ook heel erg gezellig trouwens.
1: Ja, maar als ik dit hoor, dan moet ik toch altijd meer aan Vietnam denken of zo. Of een Thailand of zo.
0: Oh.
1: Over dat Somewhere Down the Crazy River.
0: Ja, dat is een heel ander verhaal natuurlijk.
1: Ja. Is trouwens ook de enige hit die gehad heeft, hè? Die Robbie Robertson solo. Dan.
0: Ja, hij heeft andere dingen gedaan. Wat ik al zei, hij zat dus in de begeleidingsband van Bob Dylan. Ja, en hij was ook heel belangrijk voor de band, The Band.
1: Oké, okay, ja.
0: Daar zat hij ook in. Mm-hmm. Dus dat zijn nogal wat dingen, hè?
1: Maar dat was niet solo.
0: Nee, dat was gewoon dat eigenlijk altijd in combinatie met, zeg maar.
1: Ja.
0: Ja, mm-hmm. Dat klopt. Dan komen we terecht bij Shanice en I Love Your Smile. En dan zitten we weer in Amerika. En ook zij is singer-songwriter, deze Shanice. Zij heeft dit allemaal uitgebracht in het jaar 1991. En we gaan dus echt even met haar een hele fraaie glimlach opzetten.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

0: 2012, Stay Gold en Wallpaper. En Stay Gold is een Zweeds producers duo. Daarin zitten de heren Gali Love en Mens Glazer. Heel apart hoe je dat ook schrijft, dat het echt een Zweedse is. Leuk is dat toch? Het is een, zeg maar, ze noemen dat zelf een mix van popmuziek, dance en electric. Dat is wel waar.
1: Ja, dat klopt wel. Ja, vooral dat electric.
0: Ja, echt waar. En ze zijn eigenlijk hier zo bij ons, hier zo in Nederland en in Vlaanderen, bekend geworden door dit nummer, door dit Wallpaper, dus uit het jaar 2012. Oké. Okay. Terug in de tijd, een eind terug in de tijd. We gaan naar 1965 en dat doen we dan met Downtown en dan gaan we naar Petula Clark.

0: 1965 en Petula Clark met haar Downtown. En u kent ons, dit is een muzikaal tijdreisprogramma. Dat betekent dat je ook met jaartallen werkt. En zeker met deze, ja, met deze Petula Clark gaat dat op. Want deze Sally Petula Clark, zij komt uit 1932. Ze is behalve zangeres ook actrice trouwens. En ze schrijft ook zelf haar eigen liedjes. En ik moet u heel, heel eerlijk bekennen dat ik eventjes gecheckt heb hoor. Want dan schrik je toch in 1932. Maar dat klopt. Op het moment van deze uitzending is deze dame 93 jaar. Hoe ver zijn we met de uitzending? We
1: gaan richting... Anderhalve plaat gaan we nog
0: Anderhalve. Nou, dan komt er eerst nog wel eventjes een hele mooie aan.
1: Ja.
0: Want we gaan even naar Forever Man. Dan praten we over Eric Clapton. Dat was toen de eerste single van zijn alweer negende album Behind the Sun uit 1985.

Eric Clapton uit 1985 met zijn Forever Man. Eric zelf komt uit het jaar 1945, uit Engeland natuurlijk. Een echte blues, rock, pop muzikant. Zijn volledige naam is trouwens Eric Patrick Clapton. Zo heet hij. Yes, yes, yes. Voor ons zit het er weer op voor deze uitzending, voor deze uitzending. Maar niet getreurd, want we zijn er drie keer per week. Dus de maandag, de woensdag en de vrijdag. We zeggen dus heel graag tot de volgende. En blijf luisteren naar deze omroep, want we zijn er 24 uur per dag. We sluiten af met een hele fraaie. Dan gaan we namelijk naar Myra Ellen Amos. En als u dan zegt van wie is dat dan nou weer, Hessel? Myra Ellen Amos, mooie naam trouwens. Maar haar artiestennaam is Tori Amos. Zij komt uit het jaar 1963. En zij deed op het moment van dit nummer het volgende in 1994 Cornflake Girl.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Tientallen tractoren hebben luid toeterend het boerenprotest in Den Bosch verlaten. Ook het terrein voor het provinciehuis waar de demonstratie plaatsvond is leeggelopen. De organiserende boerenactiegroepen hebben de deelnemers opgeroepen bij hun terugreis de snelweg met hun tractoren te mijden vanwege het dodelijke ongeval op de A59 van vanochtend. De politie onderzoekt de toedracht hiervan. Door de hogere energie- en voedselprijzen blijft de inflatie met zo'n 3% hoog. Volgens het Centraal Planbureau houden huishoudens dit jaar minder geld over dan eerder werd verwacht. Volgend jaar loopt de koopkracht zelfs licht terug. Het CPB adviseert het kabinet om geen algemene steunmaatregelen te nemen, maar te investeren in verduurzaming, vooral bij kwetsbare huishoudens. Voorbeelden zijn isolatiemaatregelen en het energienoodfonds. Bij een grote natuurbrand in de buurt van de Kroatische kustplaats Omis zijn gisteren 36 gewonden gevallen. 7 van hen zijn zwaar gewond. Volgens nieuwszender N1 brak de brand uit in het dorpje Lokva Rogosnica, zo'n 25 kilometer ten oosten van Split. Meerdere huizen en auto's zijn uitgebrand. De brandweer sluit meer slachtoffers niet uit. Er zijn zeker 1000 mensen uit het gebied geëvacueerd. De meeste van hen zijn toeristen. De brand is nog niet onder controle. Minister Heijnen van Financiën denkt dat het opstellen van de begroting voor komend jaar een spannend proces wordt. Hij noemt het opstellen van plannen die op breed draagvlak kunnen rekenen een ingewikkelde puzzel. Er is weinig speelruimte in de begroting. Het minderheidskabinet heeft steun nodig vanuit de oppositie. Grotere partijen Pro en JA21 hebben aangegeven dat de onderlinge verschillen tussen hen te groot zijn om met hen beiden tot een akkoord te komen.

Het weer. Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn behoorlijk wat bijzonderheden in de regio. Zo is de weg dicht op de A2 richting Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. Dat komt door een gekantelde container. Het verkeer richting Den Bosch kan Tilburg volgen over de A58 en de A65. Naar verwachting wordt de weg weer geopend om 3:30 vanmiddag. Op de A2 richting Utrecht ligt rommel op de weg tussen afrit Kerkdriel en Waardenburg. En daarom zijn twee rijstroken dicht. Je doet er 25 minuten langer over. Dan een auto met pech op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum is de rechterrijstrook dicht. En je doet er 15 minuten langer over. Op de A59 is eerder vandaag een ernstig ongeluk gebeurd. In de richting van Den Bosch is daarom de weg dicht tussen knooppunt Paalgraaf en Nuland. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg weer open gaat om 4:00. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Tientallen tractoren hebben luidtoeterend het boerenprotest in Den Bosch verlaten. Ook het terrein voor het provinciehuis waar de demonstratie plaatsvond is leeggelopen. Door de hogere energie- en voedselprijzen blijft de inflatie met zo'n 3% hoog. Volgens het Centraal Planbureau houden huishoudens dit jaar minder geld over dan eerder werd verwacht. Volgend jaar loopt de koopkracht zelfs licht terug. Bij een grote natuurbrand in de buurt van de Kroatische kustplaats Omis zijn gisteren 36 gewonden gevallen. Volgens nieuwszender N1 brak de brand uit in het dorpje Lokva Rogoznica, zo'n 25 kilometer ten oosten van Split. Minister Heijnen van Financiën denkt dat het opstellen van de begroting voor komend jaar een spannend proces wordt. Hij noemt het opstellen van plannen die op breed draagvlak kunnen rekenen een ingewikkelde puzzel. Er is weinig speelruimte in de begroting. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8, meldde de Japanse omroep NHK en persbureau Kyodo. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden, andere zaten vast in hun voertuigen. De Nationale Meteorologische Dienst zei dat er in 24 uur tijd 367 mm regen is gevallen in de prefectuur Chiba. Die hoeveelheid was in dat gebied niet eerder gemeten. De Weerdienst waarschuwt voor meer hoosbuien. Farmers Defence Force heeft tijdens het boerenprotest in Den Bosch stickers van Davidsterren met het patroon van een rode boerenzakdoek en de letter B uitgedeeld. Dat meldde het Brabants Dagblad en Omroep Brabant. De ster is een duidelijke verwijzing naar de Jodenster uit de Tweede Wereldoorlog. Een geluidsman van de boerenorganisatie had zo'n sticker op zijn t-shirt geplakt. Volgens het Brabants Dagblad heeft de politie hem gevraagd deze af te doen. Het kabinet roept boeren na het ongeluk op de A59 bij Os op niet meer op de snelwegen te demonstreren. Het is onacceptabel en leidt tot zeer gevaarlijke situaties, zei premier Jette tijdens zijn persconferentie. Volgens persbureau ANP rijden er desondanks op dit moment 50 trekkers op de A2 bij Empel in de richting van Utrecht. Bij het ongeluk op de snelweg kwamen vanochtend 2 mensen om het leven en viel een onbekend aantal gewonden. Er reden toen veel trekkers op de snelweg. Door de hogere energie- en voedselprijzen blijft de inflatie met zo'n 3% hoog. Volgens het Centraal Planbureau houden huishoudens dit jaar minder geld over dan eerder werd verwacht. Volgend jaar loopt de koopkracht zelfs licht terug. Het CPB adviseert het kabinet om geen algemene steunmaatregelen te nemen, maar te investeren in verduurzaming, vooral bij kwetsbare huishoudens. Voorbeelden zijn isolatiemaatregelen en het energienoodfonds.

Het weer. Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg. In het zuiden van het land staat 150 kilometer file. De langste files staan daar op de A2 Maastricht richting Eindhoven, tussen knooppunt Leendeheide en Batendorp, 3 kwartier vertraging. Er ligt een container op de weg, er zijn 2 rijstroken dicht. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en knooppunt Del, 20 minuten oponthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel, 1,5 uur. De A16 Breda richting Rotterdam, voor Dordrecht 20 minuten vertraging. Er zat een vrachtwagen met pech. Op de N2, de randweg Eindhoven vanuit de richting Maastricht, 1 kwartier vertraging. De N59, Hellegatsplein richting Seroskerken, voor Seroskerken Schouwen, 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Boogie Night Heatwave. En dit is Club 45. En lekker. Oh, het is lekker warm. Ik kan er niks aan doen, maar altijd. Ik heb het er vaker gezegd. Als de Club 45 te raden is, dan is het altijd gewoon erg mooi weer. Maar het is wel een beetje te. Ik bedoel, dan heb je geen airco in de studio. En de temperatuur is hier al richting de 40 graden aan het oplopen. En dan moet ik eerlijk zeggen, buiten ook. Trouwens, ze hebben een hittealarm hebben ze afgegeven. Dus ik weet niet of je het al weet, maar ja.

Zo, dat was voor vandaag het hitalarm in ieder geval. Gisteren was die er ook al, maar waakt weer niet uit. We hebben code oranje in ieder geval. Het is warm, maar dat wisten we allemaal zelf ook wel. Hè. En we gaan zo meteen gaan we nog wat tips en zo behandelen die we ook allemaal waarschijnlijk wel weten. Maar we komen hier natuurlijk voor de mooiste muziek.

En wat je ook aan het doen bent, hè? Je moet niet de schuld aan het feestje geven. Dus Club 45 kan je nooit de schuld geven als jij het warm hebt. Hè? En het nationale hitteplan is eigenlijk heel simpel. Je moet gewoon voor elkaar zorgen. Je kijkt gewoon elkaar aan en dan zeg je, heb jij al genoeg gedronken? Of nog niet? Ja. Nou, het is vrijdag, dus dan gaan we even met z'n allen even wat drinken. Zo werkt dat gewoon. En dat is niet alleen bier en zo, maar ook thee en water en zo. Vooral veel water. In ieder geval, als je al normaal 2 liter op een dag drinkt of 3 liter, tel er minstens even 1 liter bij op. Hè. Dat moet er gewoon in, want het gaat er ook even makkelijk weer uit. We hebben allemaal lekkere hitteplaatjes. Net als het disco heat van Sylvester Dance. En dit was ook een hele mooie. Ja, het woordje heat zat erin namelijk. Don't blame the party. De Bingo Players en featuring Heather. Jawel, Heather Heat, weet je wel. Bright. Ja, goed, Heat zat erin. En we gaan alleen maar hete plaatjes draaien. Gewoon omdat het een lekkere temperatuur is. Dit is ook Feel the Heat. Voel eens ook even buiten. Als je binnen zit, van binnen is het waarschijnlijk cool. Voel eens even buiten. Oh man. Zit je buiten en dan denk je van, het is weer wel warm. Voel eens even binnen dan. Ik wou bijna zeggen, als je dan niet warm genoeg voelt aan elkaar. Maar dat vind ik een beetje te ver gaan.

0: Feel the heat. Voel die warmte om je heen. En van die lekkere hete plaatjes hier van Club 45. Ja, het is vrijdag, het is mooi weer. En de zomer is echt begonnen. Hè? Ja, deze week, ja. Dat is wel te merken, niet? We zijn gelijk opgehouden met regenen. En echte Hollander die zegt van, nou, van mij mag toch wel een tandje minder, ja toch?
1: Wow, wat een zomer!
2: Wauw, wauw, wat een zomer!
1: U luistert naar Club 45, met de mooiste muziek op 45 toeren.

van. Let even op kleine kinderen in geparkeerde auto's. Alsof er in geparkeerde auto's normaal kleine kinderen zitten. Maar het kan natuurlijk wel. Hè. Stel je voor dat je er eentje mist. Dat zou niet best zijn. Dus ik bedoel, zie je iemand in de auto zitten. En laatst was er ook nog een kind van die dag, een jaar of twee. En die zat daar gewoon 10 minuten al in zo'n auto. Die dan een beetje gewoon het kookpunt naderde. Hebben ze gewoon even een raam eruit geramd. Hè. Kijk, en dat mag dan weer wel. Dus het voordeel is van als je dan toch eventjes agressief wil reageren of zo. Echt je agressie kwijt, weet je wel. Bam. Dan zoek je gewoon even een klein kind op in een auto. Ja, en dan rammen die ruiter eventjes uit. Want ja, heel simpel, boodschappen gaan doen en iemand in de auto achterlaten. Maar trouwens, het geldt ook voor honden, katten en andere diertjes en zo. Ja, kleine kinderen zijn geen diertjes, maar ik bedoel, je snapt me wel toch. Hou het lichaam koel in ieder geval. Het is veel te warm om hierover na te denken eigenlijk. Echt serieus, hè. Activiteiten tussen 12 uur en 6 uur 's avonds. Kan je me beter gewoon een beetje wat uitstellen. Ja, een beetje rustig aan. Bijvoorbeeld boodschappen doen. Ga dat nou niet doen tussen 12 en 6. Dan denk ik bij mezelf, als dat het National Hitteplan is, dan doe ik het juist, want het is lekker rustig. Ja, toch? En vraag ook een verkoelend voetenbad. Ja. En dat snap ik dan weer niet, want er staat namelijk na dat stukje van boodschappen doen. Dus met andere woorden, dan ga je naar de appie toe en dan zeg je van, heb je ook een verkoelend voetenbad voor mij? Kan je dat even klaarzetten? Dan ga ik even boodschappen doen. Nou, dat soort dingen, dat staat allemaal in het National Hitteplan. En als je erover nadenkt, zit het eigenlijk best wel heel erg goed in elkaar. Ja toch? Ook van zet water, limonade, thee en koffie klaar. Je weet nooit wie er langskomt. Ja, ik bedoel, waar dit klaar moet zetten, dat staat er niet bij. Maar spoor dan in ieder geval anderen aan om meer te drinken dan normaal. Ja, ook aan degene die aangeeft geen dorst te hebben. Dus als je dan iemand langs ziet lopen en zegt, hey, kom jij eens eventjes hier. Ik heb hier thee, water, limonade en koffie klaarstaan. En jij moet drinken. Ja, maar ik heb geen dorst. Ik heb net gedronken. Dan zeg je, nee, dat maakt me niet uit. Staat in het National Hitteplan. Jij gaat nu drinken. En dan sleur je die man gewoon die tuin in of die vrouw. En dan zeg je, je gaat nu drinken. Ik heb hier koffie of thee of limonade of water of allemaal. Maar je gaat nu drinken. Kijk, en dat is voor elkaar een beetje zorgen. En ja, zo zal het waarschijnlijk wel bedoeld zijn, denk ik. En plaat je maar weer. Eens even kijken, wat heb ik er klaarstaan? Deze. Kijk, soms dan moet je gewoon even het tempo omlaag brengen. Ik bedoel, dat is allemaal goed voor ons allemaal. Al die hele zware muziek met die hele snelle beats en zo van 130 en zo, dat is slecht voor je hart. Dus even een rustpuntje. Ja, ik bedoel, kom even.

We hadden het net over al die tips, weet je, van drinken klaarzetten en op mensen letten. Kleine kinderen uit de auto halen. Oftewel, als je ze ziet zitten in de auto, sleur ze eruit, ram de raam eruit, de snoots of zo. En het geldt ook voor hondjes en kanaries en weet ik veel wat voor knaagdieren. Maar even iets heel anders, hè. Als je last hebt van hoofdpijn, duizeligheid of vermoeidheid of erge dorst. En extra drinken en extra verkoeling, dat helpt niet. Dan moet je de huisarts bellen. Ja, dat

het eventjes vandaar, want ik bedoel, voordat je het weet, dan is het dan lig je plat. Dat zou dus ja, dus dat zou dus niet goed zijn in ieder geval. Dus in ieder geval een teken dat je oververhit bent. Dus als je hoofdpijn, duizelig wordt of zo, vermoeidheid en erge dorst. Nou moet ik eerlijk zeggen, die vermoeidheid en die erge dorst, die heb ik eigenlijk wel vaker. Maar goed, in ieder geval extra drinken en extra verkoeling, dat moet je in ieder geval dan doen. Ja, we gaan op naar het tweede half uur alweer. Wat schiet het op, hè? Is toch wel lekker eigenlijk, hè? Zo'n tropische dag eigenlijk. Zo gewoon. En dan hier in Nederland en België. Ja. Heerlijk, toch? Het is alleen jammer dat het dan tegen de 40 graden aan gaat lopen en zo, ja.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden, andere zaten vast in hun voertuigen. Farmers Defence Force heeft tijdens het boerenprotest in Den Bosch stickers van Davidsterren met het patroon van een rode boerenzakdoek en de letter B uitgedeeld. Dat meldde het Brabants Dagblad en Omroep Brabant. De ster is een duidelijke verwijzing naar de Jodenster uit de Tweede Wereldoorlog. Het kabinet roept boeren na het ongeluk op de A59 bij Os op niet meer op de snelwegen te demonstreren. Het is onacceptabel en leidt tot zeer gevaarlijke situaties, zei premier Jette tijdens zijn persconferentie. Door de hogere energie- en voedselprijzen blijft de inflatie met zo'n 3% hoog. Volgens het Centraal Planbureau houden huishoudens dit jaar minder geld over dan eerder werd verwacht. Volgend jaar loopt de koopkracht zelfs licht terug. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg in het zuiden van het land, staat ruim 100 kilometer file. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven, tussen knooppunt Leendeheide en Batendorp, een half uur oponthoud. Er ligt een container op de weg, twee rijstroken zijn dicht. A2 Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg een kwartier. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Afritkerk Driel een kwartier. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Breda en Dordrecht 20 minuten vertraging. Daar zat de vrachtwagen met pech. Op de A27 Breda richting Gorinchem, voor Gorinchem 10 minuten oponthoud. Op de A59 Os richting Den Bosch is de rijbaan nog steeds dicht na het ongeluk van vanochtend. Tussen knooppunt Paalgraven en Nuland is de weg versperd. Verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

de middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streek.

0: Overal kun je luisteren naar Club 45. Jij luistert toch ook... De rockschijf van dit uur.
1: Ja, hoe kan het wel anders zijn? We gaan met Heat verder. Heat van David Bowie.
0: Zet je radio keihard.

0: Ron de Graaf, slingertje je weekend in.
1: Of ben je misschien aan wat rust toe? Dit is Club 45.

0: Elke vrijdag, hè, of het nou warm of koud is, zomer of winter, dat maakt allemaal niet uit. Maar meneer Wiel, ja, gewoon heel simpel. Zet hem aan. Oh, wacht even, het gaat over mij. Ja, in ieder geval Club 45. Hey, Bart is inmiddels hier ook in zijn korte broek aankomen sloffen en zo. Ja, het ziet er ook niet uit. Ik bedoel, kan je geen normale schoenen aantrekken of zo? Nou, in ieder geval, maakt verder niet uit. En de plaat is een verhaal. Een paar minuten eerder dan normaal. Nou, 3 minuten eerder of zo. 1 plaatje eerder, zeg maar. Maar goed, hij heeft het warm, dus ga je gang.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Het is vroeg in de ochtend en ik word langzaam wakker. Ik krijg mijn slaperige ogen nauwelijks open. Een oude jas heb ik als kussen gebruikt en de kale grond dient als bed. Langzaam kruip ik omhoog. Ik heb geen idee waar ik ben en ik weet ook niet waar ik vandaan kom. Ik ben een bandiet op de vlucht, een dief in de nacht, zonder vaste woon- of verblijfplaats. Ze zeggen wel eens dat elk kind in zonde wordt geboren. Nou, als dat waar is, ben ik rijkelijk bedeeld. Toch kan niemand mij iets verwijten. Ik heb niks gestolen en ik heb niks verkeerd gedaan. En toch zijn ze naar mij op zoek. Denk maar niet dat ze me zo gemakkelijk kunnen krijgen, hoor. Ik ben net een wild paard dat opgesloten zit in zijn stal. Eenmaal los ben ik niet meer te houden. Dus zie maar of jullie me te pakken krijgen. Ik blijf ondertussen gewoon vluchten. Soms vragen ze me wel eens of ik ooit wat wijzer zal worden. Ze hopen dat ik rustiger word naarmate de jaren gaan tellen. Ook vragen ze zich af of ik ooit de ware liefde zal vinden. Ja, wat zou ik zeggen? Laat ik eerst maar eens oud zien te worden. En wat die liefde betreft, ik heb het net een paar te veel neergeschoten zien worden om te geloven in de ware liefde. Maar als ik 's avonds in mijn bed lig, dan wil ik nog wel eens een schietgebedje doen. Niet dat ik op zoek ben naar vergeving voor mijn zonde, hoor, maar ik vraag dan soms wel om een simpele gunst. Mocht het moment komen dat ik onder de grond kom te liggen, dan wil ik wel eervol sterven. Ik wil als een echte vent aan mijn eind komen. Bijvoorbeeld door een kogel die ik met opgeheven hoofd kan trotseren.

Jonas Blue, Edge of Desire. Nou, is eigenlijk mooi. Ik vind het hem wel. Ja, die past helemaal past bij dit weer in ieder geval. Hé, ik heb nog iets anders gevonden. Wat denk je van deze? De heat is on, ja. Voel mij. Je weet, hè, blijf drinken. Hè. Niet zo van ik heb vorige uur gedronken. Nee, blijven drinken. Elke uur, constant.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De twee mensen die vanochtend omkwamen bij een verkeersongeluk op de A59 bij Hees zijn een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit het nabijgelegen Os. De politie bevestigt daarnaast dat in totaal 6 mensen gewond zijn geraakt. Over de ernst van de verwondingen kan de politie nog niets zeggen. Het ongeval gebeurde in een file die was ontstaan achter langzaam rijdende tractoren. Honderden boeren waren op weg naar het provinciehuis in Den Bosch voor een demonstratie. Het aantal natuurbranden in Engeland en Wales heeft een record bereikt. De brandweer moest nog niet eerder zo vaak uitrukken voor een natuurbrand als dit jaar en het einde van het bosbrandseizoen is nog niet in zicht. Ook op dit moment woedt er een aantal natuurbranden in Midden-Engeland. In delen van het gebied zijn inwoners geëvacueerd. Het vorige record werd pas vorig jaar gevestigd. Toen moest de brandweer 1017 keer reageren op een natuurbrand. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8, meldde de Japanse omroep NHK en persbureau Kyodo. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden, andere zaten vast in hun voertuigen. De Nationale Meteorologische Dienst zei dat er in 24 uur tijd 367 mm regen is gevallen in de prefectuur Chiba. Die hoeveelheid was in dat gebied niet eerder gemeten. De Weerdienst waarschuwt voor meer hoosbuien. Farmers Defence Force heeft tijdens het boerenprotest in Den Bosch stickers van Davidsterren met het patroon van een rode boerenzakdoek en de letter B uitgedeeld. Dat meldde het Brabants Dagblad en Omroep Brabant. De ster is een duidelijke verwijzing naar de Jodenster uit de Tweede Wereldoorlog. Een geluidsman van de boerenorganisatie had zo'n sticker op zijn t-shirt geplakt. Volgens het Brabants Dagblad heeft de politie hem gevraagd deze af te doen.

Het weer. Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg in het zuiden van het land. Er staat ruim 100 kilometer file. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Batendorp en Knopen de Hocht een half uur vertraging. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda en Dordrecht een half uur oponthoud door een vrachtwagen met pech. A17 Roosendaal richting Dordrecht voor de aansluiting met de A16 een kwartier. A27 Breda richting Gorinchem. Voor Gorinchem 20 minuten oponthoud. A67 Eindhoven richting Venlo voor afrit Zomeren 10 minuten. Op de A73 richting Nijmegen voor Haps een kwartier en voor Nijmegen-Dukenburg ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: 45. Zo, welkom terug. Dit is de tweede uur. Die vreselijke warme vrijdag eigenlijk. Oh, vreselijk.
1: Hallo.
0: Ja, hallo. Oef. Rob de Graaf. Zit hier bij een temperatuur van 30 graden in de studio. Dat is echt niet normaal. Tijd om een

0: één ding is zeker. Ik ben ook blij dat jij hier bent.
1: Ja, echt.
0: En niet alleen in Zoutenlanden. Ja, ben je in Zeeland of zo, luister je naar de 105 of in België. Maakt me niet uit. Ben je op vakantie, lig je op het strand, in een hangmatje of weet ik veel wat. Gewoon in je bed. Gewoon in de koelkast. Dat kan natuurlijk ook. Ik heb een hele mooie plaat. Buzzin. Ken je deze?

heerlijk hè. Zo deze muziek en dan ja, die tropische temperatuur. Of in ieder geval lekker warm. Laat maar zeggen. Want, ja, de ene die vindt 30 graden warm. De ander vindt 40 graden warm. En sommigen die kunnen bij 10 graden als ze iets hebben van poepoe, wat is het warm eigenlijk. Hoe overleef je eigenlijk een zomervakantie eigenlijk? Hè? Nou, gewoon zorgen dat je stress en je spanningsniveau in ieder geval omlaag gaat. Want het schijnt dat in de zomer in ieder geval die dingen eigenlijk, vooral in huis en zo met je familie en zo, eigenlijk het toppunt bereikt. Dus dat moet je in ieder geval, daar moet je op letten. Gewoon even relaxen, ja.

I can do. Ja, bijna een hele mooie plaat. Ja, een beetje een nieuw jasje, zou ik maar even zeggen. Ja, de Saragossa Band. En ik heb weer een Nederlandstalig plaatje. Ja, deze zomer. Mooi werk. Ken je wel, toch? Als je die op ziet treden op feestjes en zo, dat is echt waanzinnig.

Als jij denkt van wat moet ik nou drinken eigenlijk in de zomer? Hè? Van nou heel simpel, bier en fris en wijn en zo. Zitten eigenlijk heel veel calorieën in. Dat is niet echt handig natuurlijk. Want dan na de zomer dan moet je weer heel veel gaan trainen om die buik weer af te krijgen. Maar vol water, hè? 1,5 liter water drinken. En door water te drinken blijf je gehydrateerd. Dus je lichaam die blijft op peil met water en vocht en zo. En de nodige afvalstoffen die loos je dan vanzelf alweer. En het voorkomt, en dat is heel belangrijk, een hongergevoel. Dus als je naar trek hebt, weet je wat, dan moet je eerst een paar glazen water eten. Drinken en dan ga je eten. En dan scheelt het in ieder geval weer in de kilo's die je naar binnen slurpt in de zomer. Ja, de kilo's eten dan, hè? Ja. Ik moet zeggen, ik vind het wel een goed plan eigenlijk. Eigenlijk moet je het altijd doen, hè? Voordat je gaat eten, gewoon even 1 of 2 glazen water. Dat scheelt gigantisch. En de kilo's die vliegen eraf. En voor je het weet heb je een sixpack. Eens even kijken wat ik hier allemaal klaar heb staan. Want ik heb deze plaat staan. Ja, ik was even helemaal de draad kwijt. Want ik zat daar te denken eigenlijk. Van als ik al dat water opdrink en zo. Dan moet ik aan het eind van de zomer toch echt gigantisch lang zijn. En dat is natuurlijk heel erg heel interessant. Maar eigenlijk moet je daar in de lente al mee beginnen. Om van de zomer eigenlijk dus een minder grote buik te hebben. Maar wat denk je van deze? The Thing I Love.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De twee mensen die vanochtend omkwamen bij een verkeersongeluk op de A59 bij Hees zijn een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit het nabijgelegen Os. De politie bevestigt daarnaast dat in totaal 6 mensen gewond zijn geraakt. Het aantal natuurbranden in Engeland en Wales heeft een record bereikt. De brandweer moest nog niet eerder zo vaak uitrukken voor een natuurbrand als dit jaar en het einde van het bosbrandseizoen is nog niet in zicht. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden, andere zaten vast in hun voertuigen. Farmers Defence Force heeft tijdens het boerenprotest in Den Bosch stickers van Davidsterren met het patroon van een rode boerenzakdoek en de letter B uitgedeeld. Dat meldde het Brabants Dagblad en Omroep Brabant. De ster is een duidelijke verwijzing naar de Jodenster uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog 90 kilometer file. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Batendorp en knooppunt De Hocht een uur vertraging. A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor Hoge Heide 20 minuten, daar staat een vrachtwagen met pech. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda en Dordrecht een uur oponthoud. Daar staat ook een vrachtwagen met pech. Op de A17 Dordrecht richting Roosendaal. Voor Roosendaal-West is de rijbaan dicht. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer van Dordrecht naar Roosendaal kan omrijden via Bergen op Zoom. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem voor Ravenstein een kwartier vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.
1: Wij zijn de Beverlanden.
2: Rob de Graaf plays the hits from the 60s, the 70s, the 80s and the 90s.
3: With the speed of an old vinyl record.
2: 45 RPM. Club 45.
4: De rockschijf van dit uur.
5: Ja, is een hele oude alweer. Een hete zomer van Peter Koelewijn.
4: Zet je radio keihard.

formidabele. We hadden het net over water drinken en zo. Hè, en alcohol. Maar weet je, alcohol zit er niet alleen calorieën en zo in. Maar het zorgt ook dat je vocht verliest. Ja, dus dat is niet handig natuurlijk als het warm is. Dus je kan beter water drinken dan heel veel alcohol. Dat lijkt misschien helemaal verkeerd. Natuurlijk lekker op een terrasje zitten. Ga je natuurlijk geen water drinken, maar toch. Hè. En niet vergeten, hè, natte washandjes in je nek, op je polsen en dat soort dingen om af te koelen. En wist je dat de witte maxi-rok alweer terug is? Ja, die is helemaal weer terug weg geweest. Tussen lichte ademende kleding dragen. En ja, ik denk zelf ook dat ik maar eens even ga zoeken. Dat lijkt me wel wat. Dit is Club 45. Dit is ons live lied van de zomer.

zet maar aan elke vrijdag. En als het water, als je een beetje zat van het water, warm of koude thee, dat schijnt ook heel goed te werken in ieder geval. Ja, we gaan een beetje herrie maken. We gaan het tempo een beetje opvoeren, maar de hartslag niet te ver omhoog. Want met die warmte in de zomer ook niet zo gezond. Ja, hartslag van 127 moet kunnen. Yeah.

Ja, de damp die komt af van je speakers. Het twee keer achter elkaar, Katie Ryan. Heb je het gemerkt of niet? Ik vond het gewoon te mooi. En ik denk, ja, die moeten gewoon achter elkaar. Hoppakee. We gaan even verder. Iets heel anders, jawel. Ken je deze? Lamba lamba e meko lamba e. Lamba lamba e meko lamba e. Het is totaal andere zomerse muziek, hè? Ja, maar wel mooi. Neem nog even een slok water en als je op het strand ligt of zo, keer je eventjes om. Hè? Andere kant boven. Nou, anders dan word je egaal rood.

0: Ja, op een of andere manier denk ik van, hey, de tijd is voorbij. En het klopt ook, want het klokje zegt van, hey, je moet ophoepelen. Twee uur zit er alweer op en dat is wel jammer eigenlijk. Ik had even nog wat door willen gaan, maar dat zeg ik elke week. En dat meen ik ook echt. Ik heb stapels mooie plaatjes nog liggen. Maar goed, volgende week weer een nieuwe. Ik bedoel, geniet van het weer, zou ik zeggen. Mooi weer in ieder geval. En regent het bij jou? Ja, dat is dan even pech, hè. Maar na regen komt zonneschijn. Maak er een goed weekend van. En ben je op vakantie? Leuke vakantie. Ik zie je volgende week weer. En anders hoor je me wel. Ja.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Mijn hart stond 8 minuten stil.
4: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
5: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. In het UMC Utrecht is een datalek geweest in het boekingssysteem van het gastenverblijf. Dat lek deed zich voor op 2 augustus bij de leverancier van dat systeem. In de 8 tweepersoonskamers kunnen mensen verblijven van wie naasten in het ziekenhuis liggen. Volgens een woordvoerder zijn er gegevens gelekt van in totaal 5000 mensen die hadden geboekt. Het zou niet om medische informatie gaan. Het UMC Utrecht heeft het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. In De Bilt is rond 3:15 een temperatuur gemeten van 35,1 graden. Het is daarmee de warmste 14 augustus ooit, meldt Weer Online. Doordat het warmer is dan 35 graden, is er bovendien sprake van een zeldzame, zeer hete dag in augustus. Vanwege de lagere stand van de zon zijn dagen waarop het warmer is dan 35 graden zeldzaam in augustus. Er zijn er pas 3 geregistreerd sinds de metingen in 1901 begonnen. De 2 mensen die vanochtend omkwamen bij een verkeersongeluk op de A59 bij Hees zijn een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit het nabijgelegen Os. De politie bevestigt daarnaast dat in totaal 6 mensen gewond zijn geraakt. Over de ernst van de verwondingen kan de politie nog niets zeggen. Het ongeval gebeurde in een file die was ontstaan achter langzaam rijdende tractoren. Honderden boeren waren op weg naar het provinciehuis in Den Bosch voor een demonstratie. Het aantal natuurbranden in Engeland en Wales heeft een record bereikt. De brandweer moest nog niet eerder zo vaak uitrukken voor een natuurbrand als dit jaar en het einde van het bosbrandseizoen is nog niet in zicht. Ook op dit moment woedt er een aantal natuurbranden in Midden-Engeland. In delen van het gebied zijn inwoners geëvacueerd. Het vorige record werd pas vorig jaar gevestigd. Toen moest de brandweer 1017 keer reageren op een natuurbrand.

Het weer. Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A4 Antwerp richting Rotterdam, tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid, 20 minuten oponthoud. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Breda en Dordrecht een uur vertraging, daar staat een vrachtwagen met pech. A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen Os en Ravenstein, 20 minuten vertraging door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. De A59 Os richting Den Bosch is de rijbaan tussen Paalgraven en Nuland nog steeds dicht na een ongeluk. Omrijden kan via Eindhoven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: En voor St. Gin, hitkanon Ed Sheeran, opname van vorig jaar, A Little More in Naar Huis bij Streekomroep de Beverlanden. 16:15 geweest, laten we eens gaan kijken naar het weer voor aanstaand weekend. Het weer voor vandaag, nou, dat weten we wel, hè? Tropische hitte. Maar blijft dat ook zo? Morgen begint zacht met ongeveer 19 graden. De zon die laat zich morgen regelmatig zien, al trekken er ook wat meer wolkenvelden over. Maar met ongeveer 8 zonuren loopt de temperatuur op naar een aangename 27 graden. We duiken onder die 30 graden. De wind draait naar het noorden, waardoor het duidelijk wat frisser aan zal voelen dan de afgelopen dagen. Het blijft vrijwel overal droog. De kans op een spatje regen is met 5% verwaarloosbaar. De UV-straling die blijft wel hoog, dus ook morgen is zonnebrand geen overbodige luxe als je naar buiten gaat. Zondag zet de afkoeling verder door. Na een frisse start rond 16 graden wordt het zondagmiddag ongeveer 23 graden. De zon die schijnt geregeld en met ongeveer 10 uren aan zon wordt het opnieuw een aangename zomerdag op Noord- en Zuid-Beveland. De noordenwind die blijft goed merkbaar en zorgt voor een frisse bries. Kortom, na de tropische warmte van vandaag en de afgelopen dagen verloopt het weekend een stuk comfortabeler. Morgen nog zomers met 27 graden, gevolgd door een frisse maar zonnige zondag met 23 graden. Ideaal weer om er lekker op uit te trekken, met volop mogelijkheden om buiten te gaan genieten.
1: Naar huis.

Kygo samen met Max McNown uit de hitlijsten van dit moment. Take Me Back. Vrijdagmiddag 14 augustus, Wereldhagedissendag. Dit is de Beverlandse Middagshow naar huis met streekomroep De Beverlanden. Niet zoals gebruikelijk met Ad Vermeer. Die is de komende 2 weken op vakantie. Mocht je hem zoeken, hij is te vinden ergens op Las Palmas, heb ik me laten vertellen. Maar wel met ondergetekende bijnaam is Marcel Steenbakker. En ik mag je meenemen naar huis. Of als je aan de dis zit, eet smakelijk. Hier is Guru Josh en Infinity.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In het UMC Utrecht is een datalek geweest in het boekingssysteem van het gastenverblijf. Volgens een woordvoerder zijn er gegevens gelekt van in totaal 5000 mensen die hadden geboekt. Het zou niet om medische informatie gaan. In De Bilt is rond 3:15 een temperatuur gemeten van 35,1 graden. Het is daarmee de warmste 14 augustus ooit, meldt Weer Online. De twee mensen die vanochtend omkwamen bij een verkeersongeluk op de A59 bij Hees zijn een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit het nabijgelegen Os. De politie bevestigt daarnaast dat in totaal 6 mensen gewond zijn geraakt. Het aantal natuurbranden in Engeland en Wales heeft een record bereikt. De brandweer moest nog niet eerder zo vaak uitrukken voor een natuurbrand als dit jaar en het einde van het bosbrandseizoen is nog niet in zicht. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen af. In het zuiden van het land staan ze nog op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda en Dordrecht een half uur op onthoud. Er staat een vrachtwagen met pech. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef. Een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Bijna 6:10 met Nona op je radio. Nona bij Streekomroep de Beveronde, Forever Yours. En direct na de hoofdpunten van het nieuws, Kane Brown en Woman. Vrijdagmiddag 14 augustus in het nieuws vanmiddag. Het algemeen bestuur van waterschap Scheldestromen komt aanstaande week op 19 augustus bijeen voor een extra vergadering over de integriteitskwestie rond dagelijks bestuurder Marien Westraten uit Krabbedijken. Aanleiding zijn schriftelijke vragen van 6 oppositiefracties over uitlatingen van Westraten richting een journalist van Omroep Zeeland. De fracties willen bespreken of zijn gedrag past binnen de gedragscode voor politieke ambtsdragers. Dijkgraaf Twan Poppelaars laat weten dat de kwestie bestuurlijk besproken wordt. Ook bevestigt hij dat er al eerder signalen zijn ontvangen over het gedrag van Westraten en dat daarnaar aanvullend feitenonderzoek loopt. Westraten erkent dat de berichtgeving over zijn uitlatingen feitelijk juist is, maar zegt dat hij zich al langere tijd het doelwit voelt van wat hij omschrijft als een klopjacht op hem en zijn partij. En de man die zondag dood werd aangetroffen in de Oostveste aan de Oostwal in Goes blijkt een 24-jarige Oekraïner te zijn, zo meldt de politie. Uit onderzoek is gebleken dat de man is overleden door verdrinking. Hoe hij in het water terechtkwam is nog niet duidelijk. De politie zoekt daarom getuigen. De man werd in de nacht van zaterdag op zondag voor het laatst gezien in de omgeving van de Oostwal. Hij droeg een rugzak en een opvallende witte koptelefoon. Mensen die informatie hebben kunnen contact opnemen met de politie via 0900 8844. En de eerste competitiewedstrijd van Kloetingen in de tweede divisie lijkt morgen ook meteen de laatste te worden voor trainer Roy Hendriksen. Volgens VV Kloetingen-voorzitter Jan-Kees de Bruyne heeft Hendriksen in de spelersgroep aangegeven na het duel van morgen te zullen vertrekken, al is dat nog niet officieel bevestigd. Ondertussen is VV Kloetingen dicht bij de komst van een nieuwe hoofdtrainer. Vincent de Klerk lijkt persoonlijk akkoord, maar zijn huidige club, Nieuw Lekkerland, werkt vooralsnog niet mee aan een snelle overstap. Ondanks de onrust richt de selectie zich op de historische competitiestart morgen tegen AFC in Amsterdam. Aanvoerder Klaas van Hekken benadrukt dat de spelers zich volledig op de wedstrijd concentreren en ontkent dat er problemen zijn tussen Hendriksen en de selectie. Volgens de club wordt achter de schermen gewerkt aan een snelle oplossing van de trainerskwestie.

kwart voor zes zit je aan tafel. Eet smakelijk. Fijn dat je ons gezelschap houdt deze vrijdagmiddag. Laatste naar huis voor deze week. Alok zojuist met James Arthur, Work With My Love. En somber, 19-jarige singer-songwriter uit New York. Maakt furoren deze weken, maanden. Met heel veel hits van zijn hand. Homewrecker is er ook weer zo een. Staat in de Nederlandse hitlijsten. Capelle staat van donderdag 27 tot en met zaterdag 29 augustus weer in het teken van de Capelse dagen. Traditioneel worden die ieder jaar in augustus gehouden. 3 dagen lang is er volop gezelligheid met sport, muziek, ringrijden, een braderie, foodtrucks en een kermis in en rond het centrum van het dorp. Op vrijdag 28 augustus staan de dikke Delta bandenrace voor kinderen en de Visio Capelleloop op het programma. Zaterdag is er van 10 uur 's morgens tot 5 uur een grote braderie. Kunnen bezoekers de kerktoren beklimmen voor een prachtig uitzicht over de Beverlanden en verzorgen de Zeeuwse ringrijders demonstraties in de Van der Bieltlaan. Op en rond het kerkplein is er de hele dag ook nog live muziek en er zijn diverse foodtrucks aanwezig. De kermis is alle dagen, alle 3 dagen geopend en het complete programma is te vinden op de website van de Capelse Dagen, capelsedagen.nl. Hier is Alesso samen met Sasha en Des.

Vrijdagmiddag 14 augustus, Cheat Codes, tezamen met Train Bloom in Naar Huis. De Beverlandse middagshow bij Streekomroep De Beverlanden en Alesso met Sascha. Tot 7 uur vanavond zijn we bij je. Daarna begint de weekendprogrammering hier bij Streekomroep De Beverlanden. En die belooft ook weer heel wat variëteit met Henk de Kiewiet, met Camille Jansen, met Henk Ketting, met nog heel veel andere mensen. Ik vertel je daar het komende uur meer over. Eerst Stereo MC's, hier zijn ze met Lost in Music.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Premier Jette wil dat overheden en ondernemers actie ondernemen na de huidige droogte en waterschaarste. Na een bezoek aan een dijkinspectie in Zoeterwoude zei hij dat er dit jaar extra lessen te leren zijn. Veiligheid van de dijken staat bij de verdeling van water voorop, want door uitdroging kunnen dijken verzwakken en kan een polder onder water lopen. Medewerkers van het Hoogheemraadschap Rijnland lieten aan Jette zien dat de bovenste grondlaag inmiddels kurkdroog is, maar zorgen zijn er nog niet. Bij het UMC Utrecht zijn de gegevens van zo'n 5000 mensen gelekt via het boekingssysteem van het gastenverblijf. Dat lek ontstond op 2 augustus bij de leverancier van het systeem. Derden konden zo namen, contactgegevens, geslacht en informatie over boekingen inzien, maar geen medische of financiële gegevens. Het UMC Utrecht schat het risico daarom als beperkt in. Het heeft wel het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. De leverancier heeft ook al maatregelen genomen. Een grote natuurbrand in Duitsland komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Gij, vlakbij de Nederlandse grens. Het vuur staat nog zo'n 150 meter van het dorp. Zo'n 2000 inwoners moesten vanochtend hun huis uit en kunnen daar voorlopig niet naar terug. In totaal staat ongeveer 300 hectare bos in brand. De brandweer zet onder meer tegenbranden, tanks en helikopters in. Maar de bestrijding van het vuur is lastig, omdat er in het gebied nog veel onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. En de nieuwe Franse wet die kinderen onder de 15 jaar moet verbieden om sociale media te gebruiken is in strijd met de grondwet, heeft de Franse Grondwettelijke Raad bepaald. De wet gaat te ver en er is ook niet genoeg bewezen hoe groot de gevaren van sociale media voor jongeren zijn, zo vindt de raad. Ook zouden ouders meer ruimte moeten houden om zelf regels voor hun kinderen te bepalen. President Macron wil de wet aanpassen, maar het doel blijft wel om de regels volgend voorjaar in te laten.

Het weer op de meeste plaatsen helder met in het zuidwesten kans op wat bewolking. Het blijft nog lang warm met in het zuidoosten rond middernacht nog zo'n 26 graden. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen af. In het zuiden van het land staan ze nog op de A4. Antwerpen richting Rotterdam voor Hoge Heide. 10 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda en Zevenbergse Hoek. 10 minuten. Op de N256 Goes richting Zierikzee. Tussen afrit Wolfaartsdijk en Colijnsplaat. Een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: met Marcel Steenbakker.
1: En de Airplay track van deze week. Ze woont in Dublin, ze komt uit Ierland, dus Jazzy. My People, wat een lekkere track zeg. We gaan zeker en vast nog veel en vaker van haar horen. Werkte onder meer samen met Calvin Harris en ook met Belters Love. Daarmee scoorde ze een grote hit in Ierland. Wat zeg ik, een nummer 1 hit zelfs in Ierland. Ja. Tot 7 uur vanavond. Dit is de Beverlandse Avondshow. Naar huis met Streekomroep de Beverlanden. Ik heb streeknieuws voor je. Zo meteen het weekend weerbericht. En natuurlijk de bovenste beste muziek voor jou.
0: Naar huis met Marcel Steenbakker. Chill.

0: voor de Brand New Heavies. De zusjes Mel en Kim Appleby. In 1986 scoorden ze een grote hit. Het was de kennismaking met dit muzikale duo Showing Out at the Weekend. Je weekend is begonnen hier bij Streekomroep de Beverlanden. Laten we eens even gaan kijken naar het weer, hoe dat eruit ziet voor aanstaand weekend. Morgen begint zacht met ongeveer 19 graden. De zon die laat zich regelmatig zien morgen, al zullen er ook wat meer wolkenvelden over de regio trekken. Met ongeveer 8 zonuren loopt de temperatuur op naar een aangename 27 graden morgenmiddag. De wind draait naar het noorden, waardoor het duidelijk frisser aan zal voelen als de afgelopen dagen. Het blijft vrijwel overal droog. De UV-straling die blijft hoog, dus ook morgen is zonnebrand geen overbodige luxe. Zondag dan zet die afkoeling zich nog even verder door. Na een frisse start in de morgen rond 16 graden wordt het 's middags ongeveer 23 graden. De zon die schijnt geregeld en met ongeveer 10 zonuren wordt het opnieuw een aangename zomerdag. De noordenwind die blijft goed merkbaar en zorgt voor een frisse bries. Daar zullen heel veel mensen blij mee zijn. Kortom, na de tropische warmte van vandaag en de afgelopen dagen verloopt het weekend een stuk comfortabeler. Morgen nog zomers met 27 graden, gevolgd door een frisse maar zonnige zondag met 23 graden. Ideaal weer dus om erop uit te trekken naar een van de vele evenementen die dit weekend plaatsvinden op Noord- en Zuid-Beveland. Volle mogelijkheden om lekker buiten te gaan genieten. Hier is Ella Langley, Choosing Texas.
1: Naar huis.

Day, daarover gesproken. Vrijdag 14 augustus. Het is vandaag de verjaardag van acteur, komiek en filmproducer Steve Martin. Steve wordt 81 jaar. Acteur Antonio Fargas, die ken je misschien wel uit die hitserie Starsky & Hutch, politieserie uit de jaren 70 bij Veronica op televisie te zien toen. Huggy Bear, dat was de rol waarin Antonio te zien was. Hij wordt vandaag 80 jaar. Schrijfster Danielle Steele, ja, bekend bij heel veel romanlezers en vooral vrouwelijke fans. Heel veel vrouwelijke fans deze Danielle Steele, 79 jaar. Acteur, regisseur, schrijver en vormgever Alex van Warmerdam is ook jarig, 74. Actrice Halle Berry, zij was te zien in heel wat films. Onder meer een van de James Bond films, 60 jaar. En actrice, ondernemer en televisiepresentatrice Nicolette van Dam, ook zij is jarig, 42 jaar vandaag. Tot 7 uur vanavond, dit is de Beverlandse Avondshow. Naar huis met Streekomroep de Beverlanden en Dean Lewis. I hate that it

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Premier Jette wil dat overheden en ondernemers actie ondernemen na de huidige droogte en waterschaarste. Na een bezoek aan een dijkinspectie in Zoeterwoude zei hij dat er dit jaar extra lessen te leren zijn. Bij het UMC Utrecht zijn de gegevens van zo'n 5000 mensen gelekt via het boekingssysteem van het gastenverblijf. Dat lek ontstond op 2 augustus bij de leverancier van het systeem. Een grote natuurbrand in Duitsland komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Gij, vlakbij de Nederlandse grens. Het vuur staat nog zo'n 150 meter van het dorp. En de nieuwe Franse wet die kinderen onder de 15 jaar moet verbieden om sociale media te gebruiken is in strijd met de grondwet, heeft de Franse grondwettelijke raad bepaald. Het weer op de meeste plaatsen helder met in het zuidwesten kans op wat bewolking. Het blijft nog lang warm met in het zuidoosten rond middernacht nog zo'n 26 graden. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Lekkere tempo erin op vrijdagavond met Jenny B, Wanna Get Your Love. En daarvoor Stuart, Fuel to Fire. Vrijdagavond, 14 augustus, bijna 7:15. De strafzaak tegen een 65-jarige man uit Goes, die wordt verdacht van seksueel misbruik van twee jonge meisjes uit Vlissingen, is gisteren uitgesteld. De rechtbank stemde daarmee in op verzoek van Dak, advocaat van de verdachte. Volgens de advocaat kon de verdediging de zaak onvoldoende voorbereiden, omdat er de afgelopen tijd nauwelijks contact mogelijk was met haar cliënt. De rechtbank reageerde geïrriteerd omdat dit pas op de zittingsdag naar voren kwam, maar besloot het verzoek toch toe te wijzen. De man wordt ervan verdacht twee meisjes in de leeftijd van 6 en 9 jaar tijdens het oppassen te hebben verkracht en betast. Daarnaast wordt hij verdacht van het bezit van kinderpornografisch materiaal. De verdachte beriep zich tijdens de zitting op zijn zwijgrecht. Honderden mensen hebben gisteravond op het Banjaardstrand in Kamperland de jaarlijkse reddingsdemonstratie bijgewoond. De reddingsbrigade gaf samen met de KNRM reddingsstation Neeltje Jans een indruk van het werk van de hulpdiensten op het water. Tijdens verschillende demonstraties werden onder meer reddingen van drenkelingen, een reanimatie en de aanpak van agressie tegen hulpverleners nagebootst. Ook kinderen konden zelf ervaren hoe een zoekactie op het strand verloopt. Na afloop kregen bezoekers de gelegenheid om de reddingsboten en het overige materiaal van dichtbij te bekijken en vragen te stellen aan de aanwezige hulpverleners. En in Wemeldingen beginnen maandag de werkzaamheden aan het kruispunt van de Spoorlaan, het stationnetje en de Prinses Beatrixweg. Het kruispunt is naar verwachting een week lang afgesloten voor alle verkeer. De gemeente Capelle laat weten dat de woningen aan het stationnetje tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijven via het parkeerterrein.

Hasta los dientes, Camila Cabello samen met Maria Becerra. En daarvoor Rani uit Hilversum samen met Bakermat. I Love Life, vrijdagmiddag. Baarland staat aanstaande zondag weer in het teken van de Highland Games by the Sea. Aan de Zeedijk in Baarland komen teams uit binnen- en buitenland in actie tijdens traditionele Schotse krachtproeven, zoals touwtrekken, het verplaatsen van zware gewichten en andere spectaculaire onderdelen. De dag begint zondagmorgen om 11 uur met een herdenkingsceremonie bij het oorlogsmonument. Daarbij wordt stilgestaan bij de Schotse militairen van de 52nd Lowland Division. Dat is een divisie die in oktober 1944 vanaf Baarland een belangrijke rol hebben gespeeld bij de bevrijding van Zuid-Beveland tijdens de slag om de Schelde. Na die ceremonie gaan de Highland Games by the Sea officieel van start. Bezoekers kunnen de hele dag genieten van sportieve wedstrijden, Schotse muziek en activiteiten voor jong en oud. Die Highland Games by the Sea zijn een bijzondere combinatie van historie, traditie en gezelligheid aan de Westerschelde. En het weer werkt ook gelukkig mee. Het is zondag 23 graden, veel minder warm dan bijvoorbeeld vandaag en de afgelopen dagen. De Beverlandse avondshow naar huis met streekomroep De Beverlanden en Jim, voorheen Maître Jim. Hier is hij met Soleil. Maximum.

Al ruim vier decennia staan ze garant voor puiken popmuziek. Lois Lane uit Nederland, Love Vaccination. En daarmee kwamen we aan het einde van de Beverlandse middag / avondshow voor deze vrijdag de 14e augustus. Bedankt voor het luisteren. Zo meteen na het nieuws van 7 uur. Henk de Kiewiet met Zicht op Zaterdag. Ik spreek je graag weer aanstaande maandag voor een nieuwe aflevering van de Beverlandse ochtendshow. En anders maandagmiddag om 5 uur voor Naar Huis. Tot besluit Oasis en Wonderwall. Tot maandag.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Engeland is een trein ontspoord bij Wickford in het graafschap Essex. Voor zover bekend zijn daarbij geen gewonden gevallen. De trein bleef overeind staan en hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. De oorzaak van de ontsporing wordt onderzocht. Mogelijk speelt de hittegolf in het Verenigd Koninkrijk een rol. De ontsporing van de trein gebeurde een dag na een vergelijkbaar incident bij Brighton, toen een trein kantelde en wagons omvielen. Daarbij raakten 2 mensen zwaar gewond en 9 lichtgewond. Premier Jette wil dat overheden en ondernemers actie ondernemen na de huidige droogte en waterschaarste. Na een bezoek aan een dijkinspectie in Zoeterwoude zei hij dat er dit jaar extra lessen te leren zijn. Veiligheid van de dijken staat bij de verdeling van water voorop, want door uitdroging kunnen dijken verzwakken en kan een polder onder water lopen. Medewerkers van het Hoogheemraadschap Rijnland lieten aan Jetten zien dat de bovenste grondlaag inmiddels kurkdroog is, maar zorgen zijn er nog niet. Een grote natuurbrand in Duitsland komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Gey, vlakbij de Nederlandse grens. Het vuur staat nog zo'n 150 meter van het dorp. Zo'n 2000 inwoners moesten vanochtend hun huis uit en kunnen daar voorlopig niet naar terug. In totaal staat ongeveer 300 hectare bos in brand. De brandweer zet onder meer tegenbranden, tanks en helikopters in. Maar de bestrijding van het vuur is lastig, omdat er in het gebied nog veel onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. En nieuwe Europese regels voor verpakkingen zorgen voor veel zorgen bij kleine webwinkels, vooral bij ondernemers die over de grens verkopen. Sinds woensdag moeten bedrijven voldoen aan strengere eisen om verpakkingsafval terug te dringen. Webshops krijgen extra administratie en moeten niet alleen de verzenddoos, maar ook andere verpakkingen in de productieketen bijhouden. Het ingewikkelde zit hem in de verschillende regels en registratieverplichtingen per EU-land die nu moeten worden gevolgd.

Het weer op de meeste plaatsen helder met in het zuidwesten kans op wat bewolking. Het blijft nog lang warm met in het zuidoosten rond middernacht nog zo'n 26 graden. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Yes, we mogen weer. Vrijdagavond iets na 7. Dat betekent 2 uur lang zicht op zaterdag editie 14 augustus 2026. Tot aan 9 uur ben ik bij je. Met de lekkerste muziekmix die nooit een hit geweest is in ons land. Maar zeer zeker wel de moeite waard. Welkom bij de show. Leuk dat je erbij bent. Wat gaan we doen vandaag? Nou, voor 1967 de oudste platen. 2026 de nieuwste. En we hebben een heel rijtje aan landen wat een bijdrage levert. Cuba, Denemarken, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Ierland, Namibië, Nederland, Noorwegen, Oekraïne, Schotland en de Verenigde Staten. Je zou bijna denken dat ik erom heb gedaan, zo'n uitgebreid lijstje, maar nee, het is toeval. Welkom bij de show nogmaals. Leuk dat je er bent. We openen de show met de band Janice Lee. En dat is de band van een Janice Lee. Het verschil is dat je, haar naam is... Voor- en achternaam Janice Lee en als bandnaam schrijven ze aan elkaar vast. De band komt uit Schotland en we openen met Back in Our Cage van het dit jaar verschenen album Urban Legends. Gaan we doen met muziek uit Frankrijk. Carpenter Brut, She Rules the Ruins, ook van dit jaar.

En ook deze was van dit jaar uit Cuba. Laurel Aitken en de Mighty Megatons. Fantastische naam voor de band als je mij vraagt. Van dit jaar verschenen album Love and Understanding hoorde je Only a Smile. Ja, dan is het nu toch wel tijd voor wat oudere muziek. 2014 en daarvoor gaan we naar Noorwegen. Christina Skjølberg, Close the Door.

Oh Henk, waarom doe je dit jezelf aan? Waarom kies je nou een nummer waarvan je de titel eigenlijk niet eens uit kan spreken? Nou, ik ga het proberen. Naletja Gelmogje van Enya hoor je van haar album Watermark. Het tweede studioalbum van deze zangeres en componiste. Uitgebracht in september 1988 en dit was de plaat waarmee ze internationaal doorbrak. En waarop ze haar karakteristieke geluid definitief vorm gaf. Gelaagde zangpartijen, synthesizers, wat Keltische invloeden, ambient en neoclassieke muziek. En dat allemaal in, wat mij betreft, prima potpourri. Door met iets heel anders, maar daarom zeker ook niet minder lekker. 2014, stukje bluesrock van eigen bodem. The Veltman Brothers, hier is Trembles.

The Babies and If You Could See Me Fly hier bij Streekomroep De Beverlanden. Zicht op zaterdag, editie 14 augustus 2026. En na 2 weken afwezigheid is het eindelijk weer eens zover. Een eerbetoon van de week. Ja, afgelopen 2 weken kon ik eigenlijk geen geschikte kandidaat, als je het zo wil zeggen, vinden. Maar deze week heb ik er weer een, dus we gaan weer een eerbetoon van de week doen. En dat is deze week voor Jill Janus. De naam zeg je misschien niet zo heel erg veel, maar zij was de frontvrouw van de band Huntress. Ze werd geboren op 2 september 1975 in de staat New York, Verenigde Staten. Dus de staat, niet de stad. Muziek speelde al heel vroeg een grote rol in haar leven. Ze kreeg een klassieke zangopleiding en ontwikkelde uitzonderlijk groot stembereik, waarmee ze zowel hoge, bijna opera passages als rauwe metalzang aankon. Die combinatie zou later een belangrijk handelsmerk in haar band Huntress vormen. Of worden, beter gezegd. Voordat ze in de metalwereld terechtkwam, bewandelde ze een opmerkelijke muzikale weg. Ze werkte als DJ, maakte elektronische muziek en trad een tijd lang op onder de naam Penelope Tuesday. Uiteindelijk verhuisde ze naar Los Angeles, waar ze rond 2009 betrokken raakte bij de oprichting van de band Huntress. Met die band vond Janus het perfecte podium voor haar persoonlijkheid. De band speelde traditionele heavy metal met invloeden van thrash en occulte rock, terwijl Janus zich presenteerde als een bijna bovennatuurlijk personage. Hekserij, mythologie, seksualiteit en het occulte vormden een belangrijk onderdeel van haar teksten en ook podiumpresentatie. Het debuutalbum van de band verscheen in 2012. Een jaar later volgde het tweede album al en in 2015 kwam het derde album Static uit. De band bouwde vooral live een sterke reputatie op en toerde met bands als Lamb of God, Amon Amarth en Arch Enemy. Een bijzonder hoofdstuk in het leven van haar leven ontstond door haar vriendschap met Lemmy Kilmister van Motorhead. Jill vroeg Lemmy ooit of hij een nummer voor haar wilde schrijven. Zijn reactie was typisch Lemmy. Hij leverde de tekst voor I Want to Fuck You to Death. Het nummer verscheen in 2013 op Starbound Beast en werd een van de bekendste songs van de band. Maar ja, zoals wel vaker, achter die zelfverzekerde theatrale frontvrouw ging een veel kwetsbaarder mens schuil. Janus sprak uitzonderlijk open over haar psychische problemen. Ze vertelde publiekelijk over haar bipolaire stoornis en andere mentale problemen. Juist omdat ze vond dat er minder schaamte en stilte rond geestelijke gezondheid moest bestaan. En ja, daar kunnen we er eigenlijk alleen maar gelijk in geven, toch? Daarbovenop kwam in 2015 nog een zware lichamelijke tegenslag. Er werd namelijk baarmoederkanker bij haar vastgesteld. Ze onderging een hysterectomie en verklaarde later dat de operatie succesvol was geweest. En ondanks al deze ellende bleef ze muziek maken en optreden. En op 14 augustus 2018 kwam aan haar leven een tragisch einde. Jill Janus overleed door zelfdoding. Uiteindelijk kon ze het toch allemaal niet aan. Slechts 42 jaar oud. Haar dood maakte veel los binnen de internationale metalwereld. Collega's en fans herinnerden haar niet alleen als die opvallende vrouw met de enorme stem, maar ook als iemand die nauwelijks een grens trok tussen haar muziek en haar persoonlijkheid. Iemand zei daarover haar: een frontvrouw die op het podium groter leek dan het leven zelf, maar daarbuiten een zware strijd voerde. Jill Janus, 1975-2018. De stem en het gezicht van de band Huntress. En als eerbetoon van de week aan Jill, we horen hier de band Huntress, Hard Time on Planet Stoked.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd

Ja, de meest succesvolle nummers van zijn hand waren Hush, opgenomen door Deep Purple en I Never Promised You a Rose Garden, opgenomen door Lynn Anderson, naast heel veel andere. Daarvoor won ze overigens nog een Grammy Award. Dit was een ander liedje van de beste man. En welke man is dat dan? Joe South. Walk a Mile in My Shoes. Gaan wij naar Engeland, naar de band The Cult. This Night in the City Forever.

Ja, zo is uur 1 alweer bijna het einde. Het is weer voorbij gevlogen wat mij betreft. Ik heb er nog eentje voor je tot het nieuws van 8 uur. En daarvoor gaan we naar Oekraïne 2022. UDM, hier is Vega in de Extended Mix. Ik spreek je graag naar achteren.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De provincie Noord-Brabant gaat opnieuw in gesprek met de 5 veehouders van wie de natuurvergunning mogelijk wordt ingetrokken. Een motie erover kreeg een meerderheid in provinciale staten. Maar mogelijk worden de vergunningen uiteindelijk toch ingetrokken vanwege de hoge stikstofuitstoot. De boeren kregen al excuses omdat ze niet eerder persoonlijk waren geïnformeerd. Bij het provinciehuis in Den Bosch protesteerden honderden boeren. Bij een dodelijk ongeluk op de snelweg A59 bij Hees kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond. De bijna 60 jaar oude bedreigde orka bij Portugal lijkt beschoten te zijn met een luchtbux. De Spaanse autoriteiten onderzoeken dat nu. De orka was afgelopen jaren betrokken bij het rammen van schepen bij Spanje en Portugal. Volgens bronnen is het dier zo'n 10 keer beschoten, zo blijkt uit sommige kogeltjes in de rugvin. Er leven wereldwijd nog maar 32 wilde Iberische orka's. Waarom de dieren schepen aanvallen is onbekend. In Engeland is een trein ontspoord bij Wickford in het graafschap Essex. Voor zover bekend zijn daarbij geen gewonden gevallen. De trein bleef overeind staan en hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. De oorzaak van de ontsporing wordt onderzocht. Mogelijk speelt de hittegolf in het Verenigd Koninkrijk een rol. De ontsporing van de trein gebeurde een dag na een vergelijkbaar incident bij Brighton, toen een trein kantelde en wagons omvielen. Daarbij raakten 2 mensen zwaar gewond en hadden 9 mensen lichte verwondingen. En nieuwe Europese regels voor verpakkingen zorgen voor veel zorgen bij kleine webwinkels, vooral bij ondernemers die over de grens verkopen. Sinds woensdag moeten bedrijven voldoen aan strengere eisen om verpakkingsafval terug te dringen. Webshops krijgen extra administratie en moeten niet alleen de verzenddoos, maar ook andere verpakkingen in de productieketen bijhouden. Het ingewikkelde zit hem in de verschillende regels en registratieverplichtingen per EU-land die nu moeten worden

Het weer op de meeste plaatsen helder met in het zuidwesten kans op wat bewolking. Het blijft nog lang warm met in het zuidoosten rond middernacht nog zo'n 26 graden. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Ja, misschien een beetje vreemd begin van uur 2. In ieder geval anders dan je gewend bent. Uur 2 zicht op zaterdag, editie 14 augustus 2026. Leuk dat je er nog steeds bij bent of als je net inschakelt. Hartelijk welkom bij de show. Tot net voor 9 ben ik bij je met nog een lekkere muziekmix die dus nooit een hit is geweest. Zoals ik al zei, een beetje ander begin dan dat je gewend bent. Dat komt namelijk, ik weet niet precies waar het fout is gegaan, maar een nummer wat ik had willen draaien. Dat stond niet klaar. Ik denk dat het mijn eigen vergissing is geweest. Dus ik moest even improviseren, maar gelukkig was er altijd nog Moshiba met Recipe for Disaster om uit de brand te helpen. En ik hoop niet dat het de songtitel op gaat doen voor de rest van het uur. Ik ga ervan uit eigenlijk van niet. We gaan in ieder geval lekker vrolijk verder met de oudste plaat van vanavond, 1967. Procol Harum van het gelijknamige album. En dat was ook het debuutalbum van de Britse band. En ja, wordt beschouwd als een vroege klassieker op het snijvlak van psychedelische rock, barokpop en progressieve rock. A Wider Shade of Pale, met voorsprong de grootste hit van de band, die stond opmerkelijk genoeg niet op de oorspronkelijke Britse LP. Eigenlijk was het een losse single. Op verschillende latere en buitenlandse versies werd hij wel aan het album toegevoegd. Dus mocht je nog zo'n versie hebben waar A Wider Shade of Pale niet op staat, heb je best wel eens kans dat je nog een waardevolle plaat in je collectie hebt staan. Dus als je hem zou willen verkopen, kun je er misschien wel wat vervangen. Maar ja, een beetje verzamelaar, die doet het volgens mij niet. Die wil gewoon die LP hebben. Hoe dan ook, van dat album Kaleidoscope, Procol Harum.

Ja, een beetje apart misschien, maar wel lekker. Flyboy Blue / Lunette Elbow hoorde je uit, wat even spieken, 2014. En de band komt uit Engeland. Voor de volgende plaat gaan we door naar Amerika. Hoe lang is het geleden? 1,5 jaar geleden misschien wel, misschien nog wel langer. Speelde de beste man hier in het beest in Goes, Toronzo Cannon. Hier krijgt hij wat hulp. Biedt hij hulp aan Brother Jacob, beter gezegd. Dus het is Brother Jacob featuring Toronzo Cannon, When They Really Love You.

Nog wat muziek uit dit jaar. Uit Duitsland om precies te zijn van het album Age is Just a Number. Ja, deels gaat dat op. Want ik ga hard richting de 50 en soms voel ik mij nog 20. Al komt dat niet meer zo heel veel voor. En soms voel ik mij 70 en dat komt iets vaker voor helaas. Dan Lucas, Losing Myself. Van het album dus wat ik zojuist noemde. Een beetje country op de vrijdagavond was klein voorproefje voor wat er na 9 allemaal eventueel nog gaat komen. Waarom ook niet? Travis Tritt, Southbound Train.

versie van Tom Cochrane himself is een stuk bekender en de beste man schreef nummer ook. Maar deze versie van Rascal Flatts met de hulp van Lizzie Hill, zeker niet verkeerd wat mij betreft. Life is a highway. En gaan wij door naar Ierland. Ja, het album Pop van U2 staat niet bekend als hun beste werk. En dat is het ook niet, als we heel eerlijk zijn. Maar dat betekent niet dat er geen lekkere nummers op staan. Zoals het volgende wat ik heb klaarstaan voor je. Another time, another place. Hier is U2.

uit 1996. Roy Gaines, Come Home. Ja, lief poesbeest van mijn paasje komt er zo aan hoor. Maar hij heeft nog een paar plaatjes en daarna komt hij die naar huis. En nog een paar plaatjes, nog twee om precies te zijn. Waarvan de eerstvolgende Bos Skeks is. Een beetje aparte naam misschien. Het is ook niet zijn echte naam. Zijn echte naam is namelijk William Royce Skeks. Dat is dan weer wel zijn echte naam. Geboren op 8 juni 1944 in Canton, Ohio, Verenigde Staten. Hij groeide op in Texas en leerde op school Steve Miller kennen. Hij speelde later in de Steve Miller Band mee en is te horen op de eerste twee albums van die band. Na die twee albums had hij zoiets van, ik wil het toch voor mezelf proberen. En niet onverdienstelijk, want de beste man heeft een behoorlijke mooie carrière al achter de rug. Hier is hij met Breakdown Dead in Live at the Great American Music Hall versie.

Ja, ik kap hem maar even af. Want het applaus en de afkondigingen gaan nog even door. Maar ik heb er nog maar tijd voor één nummer. En dat wil ik je zo lang mogelijk laten horen. Want we gaan alweer hard naar 9 uur toe. En Camille neemt de sax van me over met zijn Hits of the Heartland. Alvast heel veel plezier daarbij gewenst. Zoals gezegd, ik heb er nog eentje voor je. En daarvoor gaan we naar Denemarken. En naar de producer die werkt onder de naam Dreamy. This Is It heb ik voor je klaarstaan in de Jesper Olsen remix. Maar niet voordat ik je een te gek weekend heb gewenst. Ik hoop dat je volgende week weer luistert. En denk erom,

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De provincie Noord-Brabant trekt voorlopig nog geen vergunningen in van 5 pluimveebedrijven. Op 1 oktober komt er een ontwerpbesluit waarna de boeren kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. De meerderheid van provinciale staten wil dat er zo snel mogelijk met de ondernemers wordt overlegd. Mogelijk voorkomt het landelijke stikstofpakket uiteindelijk dat de vergunningen worden ingetrokken. De provincie Noord-Brabant wil de natuur herstellen op last van de rechter. De bijna 60 jaar oude bedreigde orka bij Portugal lijkt beschoten te zijn met een luchtbux. De Spaanse autoriteiten onderzoeken dat nu. De orka was afgelopen jaren betrokken bij het rammen van schepen bij Spanje en Portugal. Volgens bronnen is het dier zo'n 10 keer beschoten, zo blijkt uit sommige kogeltjes in de rugvin. Er leven wereldwijd nog maar 32 wilde Iberische orka's. Waarom de dieren schepen aanvallen is onbekend. Fans van Soldaat van Oranje kunnen vanaf vandaag bieden op decorstukken en requisieten uit de musical. Onder die veilingitems zijn een Bentley-replica, een portret van koningin Wilhelmina, theaterstoelen, een toneelpiano en oude typemachines. De musical werd in juli voor het laatst opgevoerd na bijna 16 jaar. Soldaat van Oranje trok sinds de première in 2010 ruim 4 miljoen bezoekers en is de langstlopende voorstelling in de Nederlandse theatergeschiedenis. De online veiling sluit op 31 augustus. En olieconcern Shell mag niet langer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast, dat is de oostkust van Zuid-Afrika. Dat heeft het constitutioneel hof bepaald. Daarmee komt er een einde aan een jarenlange juridische strijd met lokale gemeenschappen en milieuactivisten. Shell kreeg in 2014 nog toestemming voor seismisch onderzoek, maar dat werd steeds uitgesteld door rechtszaken. Volgens tegenstanders waren omwonenden te weinig betrokken bij de besluitvorming. Shell zegt de uitspraak te zullen accepteren.

Het weer op de meeste plaatsen helder met in het zuidwesten kans op wat bewolking. Het blijft nog lang warm met in het zuidoosten rond middernacht nog zo'n 26 graden. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep

De opvolger van haar top 10 hits Beautiful Things, de nieuwe single van Megan Maroney, Het Madison, hartelijk welkom. De komende 2 uur de best new country met de nieuwe nummer 1 en op weer een nieuw station.

0: Blijven staan op nummer 17 in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. Zach John King en Get to Drinking. Hallo, hartelijk welkom alle luisteraars van Radio Klassiekers. Jullie horen Hits van the Heartland elke vrijdagavond tussen 8 en 10. Hits van the Heartland, de beste new country. Hier is Kacey Musgraves en Dry Spell.
1: Hi, this is Kacey Musgraves and you're listening to Hits from the Heartland.

Country Classic gaan we deze week terug naar het jaar 2006 voor Jake Ingram. Nummer 12 Country voor hem en Love You. Hits from the Heartland, the best in new country. Dit is een national breakout, de nieuwe single van Luke.

Lainey Wilson samen met John Mayer en Phone Keys Wallets. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. En daar vind je ook meer informatie over dit programma en de aangesloten stations. Terug naar de chart van het ogenblik. Hier zijn Kevin Powers en Shaboozy en Move.

schreef het nummer samen met Monty Criswell en Frank Rogers, die het ook produceerde. Nummer 1 Country Airplay uit 2017 voor Scotty McCreery, 5 More Minutes. Nieuw in de top 10, Stella Lefty, hier is Boston.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een singer-songwriter afkomstig uit Newton, Mississippi, die voordat hij zelf cd's opnam, verantwoordelijk was voor 27 top 10 hits voor onder andere Keith Whitley, Randy Travis, The Judds en Kenny Chesney. Hij won de onderscheiding Songwriter van het jaar 5 keer achter elkaar, wat voor hem en sindsdien nooit meer gebeurd is.
0: Deze week Spotlight on
1: Paul Overstreet.

Slide On, Paul Overstreet. Je hoort de drie hits van deze singer-songwriter. Ball and Chain, Heroes en Me and My Baby. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina van Hits from the Heartland. En ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen aan bod komt.

Nashville, drie man sterk. Ze noemen zich Restless Road. Ze braken door een aantal jaren geleden met de hit Growing Old With You en Last Rodeo. Dit is een regional breakout, heet Forever Ago. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de twee uur hits van de Heartland met erin The Dutch Barn, een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10 met de nieuwe nummer 1 en de Mighty Road Roller. We gaan het uur uit met Riley Green. Hier is Think As You Drunk. Tot

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Alle inwoners van Engeland en Wales hebben van de overheid een noodmelding gekregen vanwege het risico op natuurbranden. Mensen wordt dringend gevraagd om geen vuur te maken, dus ook niet te barbecuen, een vuurkorf aan te steken of vuurwerk af te steken. Dit jaar is er al een record aantal natuurbranden uitgebroken en de brandweer heeft er de handen vol aan. Zelfs een klein vlammetje kan al snel uitgroeien tot een grote bosbrand. En het natuurbrandseizoen kan nog tot november duren. Uber wil samen met het Chinese technologiebedrijf Pony AI meer dan 2000 robottaxis inzetten in Europa. De bedrijven bieden nu al zelfrijdende taxis aan in Zagreb, de hoofdstad van Kroatië. Die dienst moet worden uitgebreid naar 4 andere Europese steden, maar welke dat zijn is nog niet bekend. Pony AI levert de technologie voor het zelfstandig rijden, terwijl Uber de klanten en het platform levert. De bedrijven willen voor het beheer van de taxis samenwerken met lokale partners. De provincie Noord-Brabant trekt voorlopig nog geen vergunningen in van 5 pluimveebedrijven. Op 1 oktober komt er een ontwerpbesluit waarna de boeren kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. De meerderheid van provinciale staten wil dat er zo snel mogelijk met de ondernemers wordt overlegd. Mogelijk voorkomt het landelijke stikstofpakket uiteindelijk dat de vergunningen worden ingetrokken. De provincie Noord-Brabant wil de natuur herstellen op last van de rechter. En olieconcern Shell mag niet langer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast, dat is de oostkust van Zuid-Afrika. Dat heeft het constitutioneel hof bepaald. Daarmee komt er een einde aan een jarenlange juridische strijd met lokale gemeenschappen en milieuactivisten. Shell kreeg in 2014 nog toestemming voor seismisch onderzoek, maar dat werd steeds uitgesteld door rechtszaken. Volgens tegenstanders waren omwonenden te weinig betrokken bij de besluitvorming. Shell zegt de uitspraak te zullen accepteren. Het weer in het zuidwesten, kans op wat bewolking. Het koelt vannacht af naar zo'n 16 graden in het noorden en zo'n 21 in het midden en zuiden bij een zwakke tot matige noordenwind. Morgen krijgen we zonnige periode met kans op een bui bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep

De onbeschrijfelijk mooie nieuwe single van Cole Swindell. Het is de opvolger van We Can Always Move On en heet Girl Dad. Hits from the Heartland, the best in new country. 2 uur lang met dit programma en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Een plaats omhoog naar nummer 11 en daarmee op het randje van de top 10. Hier is John Morgan.

Want daar komt hij vandaan, Koen Vaal. Hij is momenteel samen met Marcel Visser in Nashville. Je hoorde zijn nieuwe single, Steady on the Gun. En stond centraal in de Dutch Barn. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Een plaats omhoog naar nummer 2, Ella Langley en Morgan Wallen.

meest recente solo single van Corey Kent heet Empty Words. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de

Nieuw in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. Een opname van Carter Fate samen met Wyatt Flores en Nothing Better To Do. 2 uur lang met hits van de Heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country Scene. Op nummer 7, Kane Brown.

Playing Country Airplay uit 2017 voor Dan Smyers en Shane Mooney. How now to. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem altijd en overal met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment. Een plaats omhoog naar nummer 5. Hier is het meest recente hitsucces van Bailey Zimmerman en Chevy Silverado.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met één nieuweling in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Rocky Mountain Low van Corey Kent samen met Co Wetzel eruit is. Vorige week 9, deze week 10. Carry On, Kenny Chesney. En de enige nieuwe binnenkomer in de top 10 is Stella Lefty met Boston van 11 naar 9. Vorige week 7, deze week 8. I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Stuiver gewisseld met Kane Brown, Woman van 8 naar 7. Een plaatsverlies voor de ex-nummer 1 van Josh Ross, Hate How You Look, gaat van 5 naar 6. En van 6 naar 5, je hoorde de plaats zojuist, Bailey Zimmerman met Chevy Silverado. 4 is een zittenblijver, Be By You van Luke Combs. En het nummer 1 geluid van vorige week staat deze week op 3, Don't Tell On Me van Jason Aldean. Een plaats omhoog, I Can't Love You Anymore, Ella Langley met Morgan Wallen. En dat betekent de nieuwe nummer 1. In de 21ste week van 2 naar 1, Don't

the first time on Dutch Radio. De absolute primeur van het nieuwe single van Jason Aldean. Het is de opvolger van zijn nummer 1 hit van vorige week, Don't Tell On Me. Lekker hoor, dat Fender pianootje. En je hoorde Anytime Soon. Hits from the Heartland, the best in new country. Elke week op 40 stations in 7 landen met Hudson Westbrook. Hier is Paint It You Pretty.

Cha-Cha debut, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay chart van deze week. Vincent Mason en Damned If I Do. And there you have them, jouw hits van de Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met een Country Airplay hit uit 2017 voor Thomas Rhett featuring Maren Morris en Craving You. Groetjes!

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen 2 jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge hoogleraar Jason Ardet is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardet kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. Ardet ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. Alle inwoners van Engeland en Wales hebben van de overheid een noodmelding gekregen vanwege het risico op natuurbranden. Mensen wordt dringend gevraagd om geen vuur te maken, dus ook niet te barbecuen, een vuurkorf aan te steken of vuurwerk af te steken. Dit jaar is er al een recordaantal natuurbranden uitgebroken en de brandweer heeft er de handen vol aan. Zelfs een klein vlammetje kan al snel uitgroeien tot een grote bosbrand. En het natuurbrandseizoen kan nog tot november duren. En Uber wil samen met het Chinese technologiebedrijf Pony AI meer dan 2000 robottaxis inzetten in Europa. De bedrijven bieden nu al zelfrijdende taxis aan in Zagreb, de hoofdstad van Kroatië. Die dienst moet worden uitgebreid naar 4 andere Europese steden, maar welke dat zijn is nog niet bekend. Pony AI levert de technologie voor het zelfstandig rijden, terwijl Uber de klanten en het platform levert. De bedrijven willen voor het beheer van de taxis samenwerken met lokale partners.

Het weer: in het zuidwesten kans op wat bewolking. Het koelt vannacht af naar zo'n 16 graden in het noorden en zo'n 21 in het midden en zuiden bij een zwakke tot matige noordenwind. Morgen krijgen we zonnige periode met kans op een bui bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Volgens Trump hebben de VS de belangrijke zeestraat feitelijk al in handen door een Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen. De Verenigde Staten voeren de druk op Iran verder op, want volgende week kondigt de Amerikaanse minister van Financiën nieuwe economische maatregelen tegen het land aan. Welke is nu nog niet bekend. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen twee jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge-hoogleraar Jason R.D. is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige R.D. kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. R.D. ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Er zijn al honderden vluchten geannuleerd, omgeleid of vertraagd. Ook de toeristische sector wordt geraakt, want steeds meer vakantiegangers annuleren hun reis uit angst voor nieuwe vluchtproblemen. De Etna spuwt al dagen grote hoeveelheden as en gloeiende rotsbrokken uit en het eind is nog niet in zicht.

Het weer, er kan in de loop van de nacht een buitje vallen. Het koelt af naar 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en kan er ook een bui vallen bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

De playlist van je weekend. Streekomroep de Bevelanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Volgens Trump hebben de VS de belangrijke zeestraat feitelijk al in handen door een Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen. De Verenigde Staten voeren de druk op Iran verder op, want volgende week kondigt de Amerikaanse minister van Financiën nieuwe economische maatregelen tegen het land aan. Welke is nu nog niet bekend. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen twee jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge hoogleraar Jason Ardet is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardet kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. Ardet ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Er zijn al honderden vluchten geannuleerd, omgeleid of vertraagd. Ook de toeristische sector wordt geraakt, want steeds meer vakantiegangers annuleren hun reis uit angst voor nieuwe vluchtproblemen. De Etna spuwt al dagen grote hoeveelheden as en gloeiende rotsbrokken uit en het eind is nog niet in zicht.

Het weer, er kan in de loop van de nacht een buitje vallen. Het koelt af naar 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en kan er ook een bui vallen bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Volgens Trump hebben de VS de belangrijke zeestraat feitelijk al in handen door een Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen. De Verenigde Staten voeren de druk op Iran verder op, want volgende week kondigt de Amerikaanse minister van Financiën nieuwe economische maatregelen tegen het land aan. Welke is nu nog niet bekend. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen twee jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge hoogleraar Jason Ardet is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardet kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. Ardet ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Er zijn al honderden vluchten geannuleerd, omgeleid of vertraagd. Ook de toeristische sector wordt geraakt, want steeds meer vakantiegangers annuleren hun reis uit angst voor nieuwe vluchtproblemen. De Etna spuwt al dagen grote hoeveelheden as en gloeiende rotsbrokken uit en het eind is nog niet in zicht.